0: Radio. The sound of...
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
1: Oh.
2: Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

Overheldens, Kreider en de Young Punks en die remake van die 80s banger van Freeze, AI Own You. En dan Martin Garrix met de Queen of Pop, Madonna, op de mainstage van Tomorrowland. Dit is Bizarre, gedraaid door Garrix, nu op 538.

Als je hem gewoon luistert in het weekend van 538. Tomorrowland, One World Radio, vol in het festivalseizoen. Je officiële afterparty of pre-party, maar net in welk dagdeel je het beziet natuurlijk. Met nu Above and Beyond, Richard Bedford, Sun and Moon.

onder andere gedraaid in die back-to-back set die hij deed met Michael Bibi op de Crystal Garden van Tomorrowland in België, deze Ketama. Zometeen de 538 Weekend Mix, Jordi Warners. Na deze Sonny Fordera, Libienka, Let Me.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: 538.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

Mix, you're the Jamaican van Google en Solto. Een uur lang de beste 538 voor je op een rij in de mix. Perfecte weekendgevoel. Met zometeen nog David Guetta. Bakermat komt eraan. Naar Jennifer Lopez en David Guetta.

Third Party en John Martin. Morgenavond trouwens ben je weer van harte welkom, hè, op de dansvloer van Dance Department. 3 uur lang de allerbeste dance. Gepresenteerd iedere zaterdagavond vanaf 9 uur door Armin van Buuren. Hier is Goldband.

vrienden en collega's. En ook met hun eigen show, hè, op de vrijdagavond. Jordan Lucas en Steven, All I Know in de 538 Weekend Mix. Dimitri Vegas en Like Mike, David Guetta komen er voor je aan. Nou, Martin Garrix en Ed Sheeran, hier is Rupert.

0: nieuws. 4 uur.
1: Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekend.

0: ineens... Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het laait toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente. Die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En dat was het nieuws op 538.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterroute.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
11: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
8: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
11: It's funny because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
14: Oh, nieuwe sneakers?
15: Ja, gaaf hè?
14: Oh, wat een mooi merk.
15: Dank je.
14: Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
14: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
15: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
14: Oh.
15: Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
20: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
19: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: erfzaken.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro...

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Oh, nieuwe sneakers?
6: Ja, gaaf hè?
5: Oh, wat een mooi merk.
6: Dank je.
5: Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
5: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
6: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
5: Oh.
6: Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
5: Alle verf super voordelen.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. 538 Nieuws.
14: 7 uur.
15: FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, waarna de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt. Waarom wil de politie niet zeggen? Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en 10 gewonden. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En dat was het nieuws op 538.
16: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flitser op de A7 richting Groningen bij Drachten 168.1. Dan de A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A27 dan vanaf Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. En de laatste van nu op de A79 vanaf Maastricht richting Heerlen bij Valkenburg 8.1. Veilige reis.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En

0: kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: With OG's.
9: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
11: Zo, goedemorgen. Lekker wakker worden met de hit van 538. Onderweg voor je Marshmallow en Shakira. En eerst Olivia Dean. Dit is Man I Need.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

Shakira en Burna Boy, je hoorde Die Die. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijt hier. Van harte welkom op een nieuwe maand. 1 augustus is het vandaag. En dat betekent dat vanaf vandaag een officieel landelijk vuurwerkverbod geldt. Vandaag is namelijk de wet Veilige Jaarwisseling ingegaan, waar dus onder andere het vuurwerkverbod in is opgenomen. En dat betekent dat 538 voorlopig nog maar de enige plek is waar legaal geknald mag worden. Al moet ik wel zeggen, we moeten de lat ook niet te hoog leggen. Ik bedoel, knalerten blijven ook gewoon toegestaan. Wakker worden met de hit van 538. Onderweg voor je Bruno Mars. Ook David Guetta komt eraan. En dit is nieuwe muziek van Marshmello.

of juist helemaal niet, weet je wel. Bijvoorbeeld die van Royce the Villain zou ik absoluut niet willen. Hij heeft namelijk het wereldrecord het meeste geraakt door bliksem op zijn naam staan. 7 keer is hij geraakt door de bliksem. Ging niet echt zonder slag of stoot. Hij verbrandde een keer zijn wenkbrauwen, zijn linker schouder, zijn haar. Zelfs zijn schoen is op de een of andere vage manier een keer doormidden gesplitst door de bliksem. En toch wist hij elke keer aan de dood te ontkomen. Dat is ook wel knap, toch? 7 keer geraakt. Hey, en dan dacht jij dat je een slechte dag had omdat je koffie vanochtend koud was, hè? Dat kan nog altijd slechter. Mooi bruggetje is dit. Daniel Powder, over slechte dagen gesproken. Dit is Bad Day. Where is the

0: 8. Je hoorde Niet Nodig. Ik jullie al vanuit hier met zometeen muziek van Maroon 5. Ook Jennifer Lopez komt eraan. En je gaat Alex Warren horen, die ooit is neergeschoten. Dat verhaal zit, hoor je zometeen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Oh, nieuwe sneakers?
7: Ja, gaaf hè?
6: Oh, wat een mooi merk.
7: Dank je.
6: Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
6: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
7: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
6: Oh.
7: Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
11: Deze week in de bonus. AH Run.

0: een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: retour.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
11: Goedemorgen, deze ochtend is het zonnig met het in het noorden nog lokaal een bui. Later vandaag ook daar zonnig. Het blijft droog vandaag met maximaal 26 graden. Als je weer op date, door naar de weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A1 vanaf Barneveld richting Apeldoorn bij Radio Kootwijk 27.3. De A7 richting Groningen bij Drachten 168.1. Dan de A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A27 dan vanaf Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. En de laatste op de A79 Maastricht-Heerlen bij Valkenburg opgepast daar bij 8.1. 8:02, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Frans van der Beek.
12: Goedemorgen. FIFA-baas Infantino trekt zijn plan in om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Hij ziet dat het te veel verdeeldheid opleverde. En dat klopt, want voetbalbonden wereldwijd waren boos. Bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels gisteravond zijn zeker 21 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. Ook is een aantal leegstaande gebouwen ingestort. Amsterdam wacht een drukke dag. Vandaag is de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
13: 538. Kilian van Luit.
11: Met zometeen het verhaal hoe Alex Warren ooit is neergeschoten. Eerst Jennifer Lopez. 538.

Hey, ben jij wel eens neergeschoten? 5, 3, 8. Nou, ik vind misschien een beetje als een gekke vraag, toch? Ik bedoel, ja, ik denk dat het antwoord nee zou zijn. Maar als Alex Warren deze vraag hoort aan zou stellen, dan zou hij zeggen, ik wel. De vader van een vriend van hem, die had een nieuw jachtgeweer gekocht. Waar hij graag een keer trots aan zijn kameraden laten zien van zijn zoon, weet je wel. Maar per ongeluk, toen hij dat wapen pakte, vuurde hij een kogel af. Kaatste op een steen recht achter de longen van Alex Warren. Nou, natuurlijk met gillende sirenes richting het ziekenhuis en dat soort dingen. Maar daar zeiden de artsen al snel, ja, we kunnen de kogel wel weghalen. Maar hij zit op zich prima op zijn plek. Hij kan niks kwaad doen daar. En weghalen is eigenlijk gevaarlijker dan hem laten zitten. Dus laat hem gewoon zitten. En dat betekent dus dat Alex Warren tot op de dag van vandaag met een kogel achter zijn longen loopt. En ja, welkom in mijn brein als ik toch te denken, hoe zou hij dat doen bij de douane, weet je wel? Ik bedoel, die zijn ook al van die röntgenbeelden dat hij dan een kogel probeert, ja, mee te smokkelen of zo. En dan ga je dit verhaal en lijkt ook wel een beetje te mooi om waar te zijn, lijkt me toch? Dus tijd om zijn kast maar eventjes te spekken, kan ik gewoon een privévliegtuig kopen. Heb je dat gezeik niet meer? Alex Warren, dit is Passenger.

0: Het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: En mocht je ooit bij een Formule 1 race zijn geweest, dan snap je wel waarom het zo meest gewild is. Echt jongen, die auto's die gaan zo ongelooflijk hard dat je echt, als je 1 millimeter te laat remt, dan eindig je gewoon in die bandenstapel of tegen een andere auto aan. Het is waanzinnig om een keer met eigen ogen te zien. En goed nieuws voor je, als je dat heel graag een keer zou willen. Vanaf maandag, overmorgen dus, geven we bijna een complete maand lang weekendkaarten weg voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Voor de oproep, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En wie weet ben je er hele weekend bij in Zandvoort. Vanaf aankomende maandag dus.

0: hits. Jouw 538 met The Fray. Je hoorde How to Save a Life. Hey, zometeen is er weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Ook Taylor Swift en Martin Garrix komen eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grand'Italia. Thuis in Italië.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Yes en Charlie Luske.
15: Ze is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
14: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: CeraVe-je voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal.

0: aan Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: 538 Nieuws.
6: 8 uur.
7: Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgeleid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, doordat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En dat was het nieuws op 538.
8: Kom 538 verkeer voor je, dan flitsmeister. Maar nog flitsen op de A1 richting Apeldoorn bij Radio Kootwijk 72.3. De A7 dan Drachten Groningen bij Drachten 168.1. De A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.6. Dan de A16 in de richting van Dordrecht bij Prinsenbeek 59.0. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. De A59 richting Den Bosch bij 149.9. En de laatste op de A79 Maastricht-Heerlen bij Valkenburg 8.1. Veilige reis.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
12: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.

Everjack, je hoorde In My World. En bij sommige dingen moet je niet haasten, toch? Ik bedoel, goede wijn, oude kaas, heeft allemaal wat tijd nodig. Zo ook platen van Martin Garrix blijkt. De track die je nu op 35 gaat horen samen met U2 heeft namelijk 6 jaar geduurd voordat hij af was. 6 jaar! Dat is langer dan sommige relaties tegenwoordig, hè? En laat ook eerlijk zijn, als je er zo lang aan hebt gesleuteld, wil je hem natuurlijk niet gewoon op een dinsdagmiddag ergens online zetten met jongens, ik heb een nieuwe plaat.

Dat wil je ook uitpakken, toch? Dus afgelopen week trad Martin Garrix op tijdens het Tomorrowland. En toen had hij U2-gitarist The Edge uitgenodigd om de allereerste live-uitvoering te spelen op de mainstage van Tomorrowland. En iedereen ging helemaal wild. Dus daarom deze week ook weer te horen op 538. Martin Garrix, U2. Dit is Fireflies.

Hey, je hoorde Bumpy Ride. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is, Shell handelde voordat het in de oliebusiness zat in zeeschelpen. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, het onderzoek blijkt, bij volle maan smaakt scherp eten scherper dan normaal. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1 dus? Shell handelde voordat het in de oliebusiness zat in zeeschelpen. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 heb je door als je denkt dat bij volle maan scherp eten scherper smaakt. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu het nieuwste Taylor

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Shell die handelde voordat het in de oliebusiness zat in zeeschelpen? Of denk je dat stelling 2 waar is? Bij volle maan smaakt scherp eten scherper dan normaal. Je kunt een antwoord aan me doorappen via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2 hoor je zo meteen het goede antwoord. Ook Davina Michel en Cameron Whitcomb komen eraan.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: 538.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment.
0: 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Goedemorgen, deze ochtend is het zonnig met in het noorden nog lokaal een bui. Later vandaag ook daar droog en zonnig. En vandaag maximaal 26 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister. Met nog een flitser op de A1, Barneveld-Apeldoorn bij Uddel, 71,8. De A2 dan richting Echt bij Geleen, 235,9. De A7 vanaf Drachten richting Groningen bij Drachten, 168,1. Dan de A9 richting Haarlem bij 56,6. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag, 7,2. Dan de A27 Hilversum-Almere bij Almere, 115,1. De A76 vanaf de Heerlen richting de Duitse grens bij Heerlen, 19,2. En daarnaast op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, opgepast daarbij 8,1. 8:04, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Frans van der Beek.
2: Goedemorgen. Het plan van de FIFA om aandelen voor het WK voetbal te gaan verkopen is alweer ingetrokken. Er was zoveel tegenstand, zowel van voetbalbonden als binnen de FIFA, dat het idee in de prullenbak verdwijnt. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgeleid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, nadat het vuur zich in enkele uren over circa 1000 hectare had verspreid. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
5: 538, Kilian van Luit.
1: Met zometeen het antwoord op Kilian's kans als een kennisquiz. Eerst Davina Michel. Radio 538.

0: was Blue op 538. Je hoorde Edge of Desire. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, Shell handelde voordat het in de oliebusiness zat in zeeschelpen. En stelling 2 is, bij volle maan smaakt scherp eten scherper dan normaal. Daniel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe laat ging bij jullie de wekker vanochtend?
1: We hebben al een stop gehad in Frankrijk. Maar hij ging om
0: 4:15. 4:15, dat valt op zich nog mee. Want ik had inderdaad verwacht, je bent onderweg op vakantie naar Frankrijk, dat jullie rond 1:00 of 2:00 zijn weggereden of zo. Maar dat valt mee.
1: Nou, we zijn gisteren al gereden en we zaten in Dijon in een hotel.
0: Ja.
1: En we rijden nou net voor Lyon.
0: Kijk eens, en waar gaat de reis uiteindelijk helemaal naartoe?
1: Vlakbij Marseille.
0: Lekker. En dan een paar weken lekker op vakantie.
1: Ja, lekker 2,5 week.
0: Ben je dan zo'n campinggast of ga je het toch wel een beetje luxe opzoeken met een huisje met alles erop en eraan?
1: Nee, huisje, alles erop en eraan.
0: Kijk eens.
1: Lekker met gezin.
0: Wij kunnen vrienden worden, Daniel. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is waar. Stelling 1 deze ochtend is, Shell handelde voordat het in de oliebusiness zat in zeeschelpen. En stelling 2 is, bij volle maan smaakt scherp eten scherper dan normaal. Welke van de twee is waar, denk jij?
1: Nou ja. Het lijkt me heel scherp dat stelling 2 waar is. Want, ik ken alleen de volle maan van de wolf.
0: Ja.
1: En Shell staat natuurlijk voor de schelp, dus ik ga voor stelling 1.
0: Wel, uiteindelijk een pure gok. Jij dacht gewoon, ja, Shell, schelp, dat moet het zijn. Maar meer weet ik ook niet.
1: Klonk het meest logische. 1 en 1 is 2, dacht ik.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed. Zo, iedereen wakker daar. Ja, in 1833 startte oprichter Marcus Samuel een familiebedrijf die zeeschelpen importeerde en verkocht. Later waren ze er toch een beetje op uitgekeken, hadden ze geld genoeg en dachten ze, nou, weet je wat we gaan doen? We gaan lekker handelen in kerosine en olie. Vandaar inderdaad de bekende naam en het bekende logo.
1: Oh, mooi.
0: Toch weer iets geleerd, hè? Zo op de reis naar Frankrijk. Nou, lekker.
1: Ja.
0: Hey Daniel, je wint ermee het 538 slaapmasker. Hij komt jullie kant op. En een hele fijne vakantie.
1: Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Komt helemaal goed.
0: Doei,
1: blijf lekker luisteren.
0: Gezellig, jongens.
1: Doei.
0: Het is 538 minuten. Soul Asylum, Runaway Train. Bye.

538, je hoorde Kingdom of Fear. En zometeen naar 9 Marnix Westhuis. Met de reden waarom het voelt alsof wespen altijd jou moeten hebben in de zomer. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst Wiz Khalifa en Charlie Puth. Dit is See You Again.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
9: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
19: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
18: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: 538 Nieuws.
21: 9 uur.
22: Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws.

0: Barneveld richting Apeldoorn bij 71.8. A2 Maastricht richting Echt 235.9. A7 Drachten richting Groningen 168.1. A9 Alkmaar richting Haarlem 56.6. A15 Del richting Gorkum bij 103.3. A27 Hilversum richting Almere 115.1. En ook oppassen A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.1.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

Waarom moeten wespen jou altijd hebben in de zomer? Daar is dus een hele goede reden voor. En je kan er ook helemaal niks aan doen. Hoe het zit, je hoort het zometeen bij 538. Ook de nieuwe Criss Cross Amsterdam voor je onderweg naar Robbie Williams, Supreme.

0: 538 met Miley Cyrus en End of the World. Waarom moeten wespen jou altijd hebben?
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Wat hè? De zon schijnt, je geniet van een lekker koud drankje of van een ijsje en opeens verschijnt er één. Als ik ze zie, dan verander ik in een combinatie tussen Usain Bolt en Rika Verhoeven. Dus ik ren heel hard weg en ik map als een bezetene om me heen. Wespen, nee, ik moet er echt helemaal niks van hebben. En ik heb het idee dat ze in augustus veel aanweziger zijn dan andere zomermaanden. Maar daar is dus een hele goede reden voor. Je kan er eigenlijk helemaal niet zoveel aan doen. Dus ik zou even de innerlijke Freek Vonk in mijn bakken maken.
2: Een wespennest bestaat maar één zomer.
0: Nee, dit gaan we niet doen. Een wespennest die bestaat maar één zomer. Rond augustus komen er steeds minder jonge wespen bij. En een volwassen wesp die krijgt normaal een zoet goedje van die jonge wespen. Maar ja, dat neemt dus af. En dus gaan die wespen ergens anders op zoek naar suiker. Dus, ja, bij jou en mij. En wat kun je dan in de zomer het beste doen als een wesp in de buurt komt? Niet slaan, zoals ik doe. Daar worden ze heel boos van. Je moet wel rustig blijven en je drankje afdekken met bijvoorbeeld een bierfilter. Dus ja, de wesp op zoek naar suiker en ik op zoek naar dekking. Goedemorgen, Marnix hier. Dit is Wham Dude Project bij 538.

0: Zaterdagochtend, je hoorde Shepard en Dario. Goedemorgen, Morgan Wallen, Tate McRae voor je onderweg. En twee jongens in Groningen zijn opgepakt door de politie. En je raadt nooit hoe. Het hele verhaal binnen nu in 10 minuten.
1: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Als je Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: jaren. Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Let's
5: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: 538 Marnix Westhuis.
13: Goedemorgen. All City, zometeen naar Morgan Wallen en Tate McRae.

2009. Weet je nog? Toen kwam deze uit van All City, You're the Fireflies bij Radio 538. En in 2009, dat jaar, toen gebeurde er iets in Groningen wat echt alleen maar in films kan gebeuren. Een jongen werd op straat beroofd van zijn telefoon en €165. En de politie kon de daders eerst niet vinden. Totdat de jongen zichzelf op Google Street View had gevonden. Want precies op die plek was kort voor de overval een Google-auto langsgereden, dus die alles vastlegt. En op die foto stonden dus ook die twee mannen die hem hadden beroofd. En normaal worden alle gezichten geblurred op Google, onherkenbaar gemaakt. Maar Google heeft de originele foto's aan de politie gestuurd. En daardoor kon de politie de mannen herkennen en ze oppakken. Bleken twee broers van elkaar te zijn. Ze werden dus allebei opgepakt. De ene broer zei, nee hoor, daar hebben wij niks mee te maken. Ik weet niet waar je het over hebt. Maar de andere broer, die kreeg schuldgevoel, die gaf het gelijk toe. Vraagteken is wel of de jongen zijn geld en zijn telefoon terug heeft gekregen. Eén ding is wel duidelijk. Google Street View had in 2009 al meer misdaden opgelost dan een gemiddelde buurt hebt.

allerlaatste Formule 1 race op het circuit in Zandvoort. Jij hoeft er dit jaar geen seconde van te missen, want vanaf maandag, 3 weken lang, jouw kans op weekendtickets. Alleen hier bij Radio 538. Alle details op 538.nl. Hoor je nu Armin van Buuren en

0: goed.
1: Pente! En 3, 2, 1 bij Radio 538. Lekker zit voor je weekend zometeen onder andere met de Bauza Magnetic. En het succes van de Bauza is allemaal begonnen door een eindexamen. Je hoort zometeen hoe het zit.

0: duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
19: 538 Nieuws.
20: 10 uur.
19: Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag, de dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
20: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens, 10 minuten. A12 Arnhem richting de Duitse grens, 14 minuten. En de A76 Geleen richting de Duitse grens, 7 minuten vertraging. Deze zaterdag wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde flitsers van dit moment. Oppassen op de A1 Barneveld richting Apeldoorn, 71,8. A7 Drachten richting Groningen, 168,1. En ook oppassen A27 Hilversum richting Almere, 115,1. Hele overzicht in de app van Flitsmeister.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Wat ga jij morgen doen? Rillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
28: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
20: Goedemorgen, hopelijk ben je in de buurt van je zonnebril.

Ausa bij Radio 538. Zijn een stel gasten uit Noorwegen. En daar in Noorwegen hebben ze een bijzondere traditie. Vriendengroepen die eindexamen doen, die laten speciaal een eigen nummer maken voor de feestbus waar ze samen in gaan rijden. Als ze slagen. En zo zijn de gasten van de Bouwsta dus ook begonnen met muziek maken voor zo'n feestbus dus. Goedemorgen, dit is Radio 538. Zometeen een nieuwe editie AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Bevallen zonder dat je het merkt. Is direct through the looking glass.

0: 538 met Ed Sheeran en Sapphire.
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet, dus is iets verzonnen door de computer of is het echt waar? Met hier de opgave voor je. En laat je niet misleiden door de stem, want die is sowieso nep. Het gaat dus om de inhoud.
2: Een Britse vrouw viel tijdens haar bevalling in slaap en werd pas wakker toen haar zoon al bijna geboren was.
0: Nou, wat denk je? Is dit AI of niet? Laat het weten via de gratis app van Radio 538. Het juiste antwoord hoor je zo meteen.

0: aan David Guetta, Sad Girls bij Radio 538. Weet jij het antwoord op deze simpele vraag? Is dit AI of niet?
1: Een Britse vrouw viel tijdens haar bevalling in slaap en werd pas wakker toen haar zoon al bijna geboren was.
0: En laat je dus niet misleiden door de stem. Die is nep. Het gaat om de inhoud. Is het AI of niet? Laat dat weten via de gratis app van 538.
2: Later vertel je over die ene zomer.

0: Check 538.nl.
1: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
8: Ze is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
7: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
11: Nee, niet die ober.
10: Zullen we deze zomer weer?
11: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
12: Grand Italia.
13: Thuis in Italië.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
16: Marnix Westhuis.
17: Goedemorgen, Shakira, Burna Boy, hoor je zo na Snelle en Maan.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die bij 538. Wat denk je? Is dit AI of niet?
1: Een Britse vrouw viel tijdens haar bevalling in slaap en werd pas wakker toen haar zoon al bijna geboren was.
2: AI of niet?
0: Ja, laat je dus niet misleiden door die stem. Die is overduidelijk nep. Het gaat om de inhoud van deze opgave. Is dat verzonnen door de computer of echt waar? In de 538-app denkt Frank dat het hartstikke nep is. Carmen denkt dat het waar is. Nou, misschien dat Diede wel het juiste antwoord heeft. Diede, wat denk jij? Geloof jij dat dit kan?
3: Zeker wel. Het is zeker mogelijk.
0: Het is zeker mogelijk. Jij denkt dat het waar is?
3: Ja, want tijdens mijn bevalling, ik heb een hartafwijking. Dus ik moet bevallen met een ruggenprik.
0: Oh.
3: En, ja.
0: Waarom mijn is dat eigenlijk?
3: Mijn hart die mag de belasting van de weeën niet voelen.
0: Oh, en dan krijg je dus verdoving met ruggenprik en dan beval je op die manier.
3: Precies.
0: Maar ben jij dan ook in slaap gevallen tijdens je bevalling?
3: Ja, toevallig wel.
0: En hoe ging dat dan?
3: Tot 3 minuten voordat ze geboren was.
0: En toen werd je wakker en voilà.
3: Nou ja, dan word je... Ja, dat is een beetje lastig uitleggen. Maar je voelt die druk. En daar word je dan weer wakker van.
0: Ja, misschien een gekke vraag hoor. Maar kijk, als ik droom en ik droom dat ik moet plassen, dan moet ik heel snel wakker worden omdat ik anders in bed plas. Maar hoe ziet dat dan? Wat droom je als je bevalt?
3: Nou ja, je droomt eigenlijk... Je bent een beetje in een roes, zeg maar. Omdat je weet dat je aan het bevallen bent. Dus ja, dan slaap je niet diep. Maar je bent wel weg.
0: Ja, dus op die manier merkt
3: je het. Je lichaam die reageert heel snel erop.
0: Ik begrijp het. Het is inderdaad echt waar. Nieuwtje uit 2017. De vrouw uit Engeland. Bevalling werd inderdaad opgewerkt. Ze viel in slaap. Sterke pijnstilling. En ze was bijna bevallen toen ze wakker werd.
3: Precies hetzelfde.
0: Nou, betekent Diede dat je het juiste antwoord hebt gegeven in AI of niet? Dankjewel voor het meespelen. En je wint het 538 prijzenpakket.
3: Oh, dankjewel.
0: Geniet van je zaterdag. Dankjewel voor het meespelen.
3: Dankjewel, hetzelfde.

Daan en Wave the Flag bij Radio 538. Media hoor je zo meteen met All About the Money. En je gaat nu Calvin Harris horen. Hij verdient 80 euro per minuut. Nou, het nummer dat je nu gaat horen duurt 3 minuten. Reken even uit. Dat betekent dat hij in deze 3 minuten 240 euro verdient. Daarmee zou je bijvoorbeeld 3 nachten kunnen kamperen bij het Garnameer in Italië. Kamperen. Speciaal voor mensen die het lekker vinden om met insecten om zich heen te slapen. Ik hou niet van kamperen. Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Dit is Calvin Harris.

0: Ja en All About The Money. Jouw weekend. Jouw 538. Hey toppers, dankjewel voor deze heerlijke muziek op zaterdag. Ik ben aan het schilderen in het nieuwe huis van mijn zoon en zijn vriendin. Dat stuurt Fernet via de gratis app van 538. Je mag natuurlijk altijd even inchecken via de 538 app. Nou, allereerst Fer. Ze mogen boffen met zo'n vader die lekker aan het schilderen is. En meer schilderhits voor je onderweg. Onder andere Jennifer Lopez zometeen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Weekly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
13: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer... en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen... en zo maken we samen jouw huis... helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
20: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is mobile mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling... voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
21: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
22: Cute.
21: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: 538 Nieuws.
9: 11 uur.
10: Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen de pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna €700.000. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: Dan 538 verkeer door Flitsmeister in het kader van Zwarte Zaterdag. Het is ook druk op de Nederlandse wegen. 13 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A1 Hengelo richting de Duitse grens, 10 minuten. A12 Arnhem richting de Duitse grens, 13 minuten. En de A76 Geleen ook richting de Duitse grens, 10 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de 3 meest gemelde van dit moment. De A1 Barneveld richting Apeldoorn, 71.8. A7 Drachten richting Groningen, 168.1. A27 Hilversum richting Almere bij 115.1. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea.
12: Yeah.
14: Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG's. Yeah!
15: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
19: vakantie!
18: ANWB en gaan.
20: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets.

Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight bij Radio 538. Als je bent geboren in de zomer, dan heb je een voordeel. En dat voordeel dat is vooral ontzettend handig als je door de supermarkt loopt. Hoe het zit, je hoort het zometeen bij 538. Ook de nieuwe van Somber is voor je onderweg. Eerst Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: Amber, My Body Isn't Ready bij 538. En over je lichaam gesproken.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Als je bent geboren in de zomer, dan heb je een voordeel. En dat is vooral handig als je door de supermarkt loopt. Want, klein onderzoekje. Zomerbaby's zijn gemiddeld iets groter en worden later langer. Dus mensen die in juni, juli of augustus worden geboren, die zijn gemiddeld iets zwaarder bij de geboorte en worden later dus iets langer. En dus ideaal als je door de supermarkt loopt en iets nodig hebt van het bovenste schap. Maar ik was even benieuwd of dit wel klopt. Ik ben zelf even op onderzoek nog uitgegaan, want ik ben zelf geboren op 27 augustus. Was ik ook een zware baby dan? Gemiddelde in Nederland ligt namelijk voor een baby bij de geboorte rond de 3,5 kilo. Daarvoor heb ik dus even mijn ouders opgebeld met de vraag, joh, was ik een zware baby? Henk en Esther heten ze. En ja, mijn vader die heeft overduidelijk geen idee hoe zwaar ik was bij de geboorte.
2: Maar was je 10 pond?
3: Nee, hij was geen 10 pond, jij was een kleintje. 2750 gram of 2710 gram was je. Hij was een kleine baby.
0: Daar heb ik later niets meer van gemerkt.
3: Nee, je hebt het later wel ingehaald.
0: Nee, ik was dus niet per se een zwaardere baby, maar ik ben nu, 27 jaar later, wel 2 centimeter langer dan het gemiddelde Nederland. En er zijn mensen die een moord doen voor

0: 538. Becky G ga je zo meteen horen. Zij heeft altijd iets bij zich. Het is klein, het past in haar hand en je stopt de batterij in. Wat het is, dat hoor je zo.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trailer Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration. En word onderdeel van de nieuwe era. Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
19: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Moulinmilk, the moo you can't resist.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: 538. Marnix Westhuis.
1: Onderweg naar de lunch met Lady Gaga. Zo, nou, Alex Warren.

paparazzi bij 538. Goedemorgen, ik ben Marnix. Is er iets wat jij altijd meeneemt naar een festival of een concert? Ik heb zelf altijd gehoorbescherming bij me. Dat klinkt heel normaal, maar als je dan tussen al die mensen staat, dan wordt dat zo vaak vergeten. Gehoorbescherming is superbelangrijk. Echt mijn grootste angst om mijn gehoor te verliezen. Wat zou Becky G eigenlijk meenemen naar een festival of een concert? Dat heeft ze laten weten in een interview. Net voordat ze de zon in ging om te feesten. Ze zei, nou, in mijn tas zit altijd zonnebrand. Ook altijd een selfielampje voor als ik foto's wil maken in het donker. En als het echt heet wordt, zei ze, dan heb ik wat in mijn tas zitten. Dat past in mijn hand. Er gaan batterijen in en het eindigt op Ator. Nee, dat is het niet. Het is een ventilator.

0: Dami David en Twilight Talk to Me bij Radio 538. Met welke drie cryptische woorden zou jij vandaag omschrijven? Stuur dat alvast in de gratis app van 538. Zometeen vanaf 12 uur hoor je namelijk Martijn en Julia. Zij proberen te raden wat jij doet op basis van die drie cryptische woorden. En ja, dat is soms wel moeilijk, want zo ging het er vorige week aan toe. Vlees, muis en staar.
1: Zo, ik vind dat even drie hele... Ik krijg er even helemaal error van. Maar ik denk dat ze naar een muis aan het staren is... die wordt gevangen door een kat. en daarom helemaal op haar tandvlees bijt... omdat het zielig is voor de muis.
0: Soms vraag ik me echt af hoe jouw brein werkt.
1: Ja, leuk hè?
0: Jouw drie woorden kun je nu sturen in de gratis app van 538. Hoor je zometeen Martijn en Julia. Ook Lil's Frequencies.

0: Maar of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1+1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5.99. We doen met je mee. Plus.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Verscholen.

0: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Alle verf super voordelig.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: 538 Nieuws.
13: 12 uur.
14: Premier Rob Jetten is ook bij de Canal Parade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook één waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. De politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti en daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket en in plaats van citroen zit er anchovies in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Dan 538 verkeer door Frits Meister. Met op dit moment 14 vertragingen in Nederland, waarvan dit de drie grootste zijn. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, daar 16 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Reewijk door een ongeluk 20 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda is dat tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug 32 minuten.
16: Controlestand te beginnen op de A1 Barneveld richting Apeldoorn bij Udehols 71.8. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.1. De A7 grens met Duitsland richting Groningen bij Winschoten 245. De A9, ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.6. De A16, Del richting Ochten bij Echteld, 134.7. De A15, Del richting Gorkum bij Vuren, 103.4. Dan nog de A22, Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk, 14.7. De A27, Hilversum richting Almere bij Almere, 115.1. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, opgepast bij 59.9. De A50, Zwolle richting Apeldoorn bij Fase, 212.9. En tot slot de A76 Heerlen richting de grens met Duitsland bij Heerlen op de rem bij 19.2.
17: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Martijn en Julia.
15: Nou, happy weekend en hallo.
16: Zometeen hoor je Applejack. Eerst Summer. Dit is... Oh.

0: weekend. Die twee dagen waarop je eigenlijk het idee altijd hebt om productief te zijn, maar wat altijd eigenlijk mislukt.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
0: Ja, maar leuk dat je luistert. Sorry dat ik door je heen zit.
2: Nee, ja, ik zat absoluut door jou heen. En wij hebben een vraag voor je, want wat ben jij aan het doen op dit moment? Dat willen we graag weten. Wil je dat eventjes inspreken via een audioberichtje in 3 cryptische woorden? Dan gaan Martijn en ik proberen te raden wat jij dus op dit moment aan het doen bent.
0: Ja, dan prikken we je bubbeltje een beetje door, zo gezegd. 3 cryptische woorden die een beetje omschrijven wat je op dit moment aan het doen bent. Spreek ze even in met de app van 538. Kunnen we je ook laten horen op de radio zometeen. En dan
2: doe even voor,
0: en
2: zeg maar. Ja, jouw bubbeltje, wat zou die nu zijn? 3 woorden.
0: Best weinig geslapen. Dus niet echt cryptisch, maar de vraag waarom is dan wel interessant. En die van jou?
2: Brak, hoofdpijn, paracetamol.
0: Je zou bijna denken dat het hele weekend samen is geweest, maar dat valt wel mee. Jouw 3 cryptische woorden. Kom maar door met de app van 538. Spreek ze even in. Gaan wij raden wat je op dit moment doormaakt. Dit is het Afrojack en Ella Black.

0: Daar was dit op Radio 538. Je hoorde Door het Oog van de Nacht.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
1: Wat spook jij op dit moment uit? Dat is eigenlijk iets wat we heel graag willen weten. Wil je dat in 3 cryptische woorden deze kant op sturen? Dan gaan wij eens proberen te raden. En je kunt thuis natuurlijk ook gezellig meeraden wat je aan het doen bent.
0: We kregen dit berichtje binnen van Bas.
3: Schroef, nat, actie.
0: Schroef, nat, actie. Ik denk dat Bas een filmpje aan het maken is. Actie.
1: Met een schroef. Wat is
0: een schroef? Nou, misschien wel een soort klusfilmpje.
1: Oh, een do-it-yourself filmpje
0: voor YouTube. Bijvoorbeeld,
1: hoe je een lekker tafeltje in elkaar timmert.
0: Bijvoorbeeld, nou, actie, dan, dat roep je als je regisseur bent.
1: Nou, gaan te vragen.
0: Bas, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ben jij lekker filmpjes aan het maken of ben je totaal iets anders aan het doen?
3: Ik ben totaal iets anders aan het doen.
1: Maak ons gek.
3: Dat is een goede vraag. Nee, ik heb zojuist een paar honderd liter brandstof ingeslagen. Ik ga een powerboat voorzien van energie. Daar zitten enorme schroeven onder. Dat is op de Noordzee bij Scheveningen.
0: Oh.
3: En dus ja, dat is gegarandeerd actie. Maar ja, er komen nog wel eens wat spetters water naar binnen.
0: Ja, zo dus komt alles samen. Hé, maar zo'n powerboat, is die van jouzelf? Dat is een speedboat op steroïden, is dat. Een powerboat is een boot die heel hard gaat.
1: Oké, ja, de Jip en Janneke, ja. Niet vergeten.
3: Dat ding dat wordt hier ook wel de rubberen raket genoemd.
0: De rubberen raket?
1: Oh ja, ik zie hem nu voor me, ja.
3: Er is een rubberboot met 600 pk erachter. En dat gaat eigenlijk met een bloedgang over de Noordzee. En dat is mijn bedrijf.
0: Oh, wat vet. Je verhuurt hem.
3: Ik maak rondvaarten, maar dan op hoge snelheid.
1: Hey. Zo, wat vet. Maar als je daar zo met zo'n bananen achter gaat hangen, dan ga je vliegen, jongen.
3: Dat is wat onverantwoord. We doen het wel eens een beetje spelen, maar we houden het wel veilig en gezellig.
1: Leuk, man.
0: Hey Bas, weet je wat wij doen? Wij gaan jouw bedrijf eens even noteren voor ons potentiële teamuitje van Martijn en Julia. Want dit vind ik wel vet.
3: Jullie zijn altijd welkom. En we maken er inderdaad dan een feestje van.
0: Hey, dankjewel, Bas. Leuk dat je luistert.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: Fijne middag.
1: Hoi, hoi.
3: Fijne middag.
0: Hoi, hoi. Even kijken, we hebben ook nog Wim binnengekregen. Die stuurde deze woorden in.
4: Tekort, zalm, pippi.
1: Ja, die krijgt de familie over de vloer. En die is lekker van tevoren aan meal preppen. Die gaat allemaal van die wrapjes maken. En een wrapje met kruidenkaas en kipfilet en ijsbergsla zit erop. Maar hij heeft tekort, hij heeft te weinig. Hij moet terug naar de supermarkt.
0: Wim, ben jij zo'n keukenprins of valt het mee?
5: Nee, ik ben helemaal geen keukenprins.
0: Tekort, zalm, pippi, praat ons bij, ja. Alsjeblieft.
5: Nou, het is mijn eerste werkdag weer. De kans was te kort. Ik had net een broodje zalm en Pippi is mijn dochter en niet mee op het werk van de eerste dag.
0: Oké, en wat doe je voor werk dan?
5: Op de vrachtwagen.
0: Gaat ze mee met de vrachtwagen? Dat vind ik wel heel leuk. Dat vind ik wel heel leuk. Hey, dan wens ik jullie hele fijne, veilige kilometers.
5: Ja,
0: en sterkte maar weer, hè, met het werken.
5: Ja, dankjewel.
1: Doe even toeteren.
0: Even toeteren. Kan dat?
5: Oh, ja.
0: Wim, dankjewel, jongen. Fijne middag. Hoi, hoi.

0: Het was heel lang heel vet om Nickelback niet vet te vinden, maar ik vind Nickelback gewoon echt heel vet. How You Remind Me op Radio 538 bij Martijn en Julia.
1: Kom jij wel eens in de Zara? Zeg maar, iedereen komt wel eens bij die winkel, toch? Nou, mocht dat jouw favoriete plek zijn of juist je grootste nachtmerrie, dan zal ik even blijven luisteren, want die plek kan je zo meteen prijzen opleveren. En ook Albano Soler onderweg.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Daar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
17: Manutan.
16: Bestel op manutan.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
20: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Utke Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Álvaro Soler, La Cintura. Ik hoop dat jij dezelfde collega's hebt als ik. Nou, ik zou het zijn, dan zou je hier werken. Zeker? Maar de leukste collega's, net als ik die heb. Ik kan even vertellen wat er net gebeurde, want ik ben zelf nog steeds een beetje onder de indruk van. We zitten hier naar de muziek te luisteren, te wachten tot de plaat af is, want dan gaan we zo meteen het nieuwe spelletje wat we gaan doen, zo meteen gaan we even introduceren. Dus ik zit te wachten tot het zover was. Op een gegeven moment komt er over het beeldscherm een envelop geflikkerd, noem ik het maar even. Want dat was het eigenlijk. Julia van Rijen, die kiepert zo een envelop op mijn mengtafel hier. Tinus hartje staat erop, dus hij was voor mij. Dus ik maak hem open en ik zie een kaartje met daarop. Gelukkig nieuwjaar. Ja. Ik denk, oké, leuk. Dus ik denk, ik zal weer voor lul gezet worden. Dus ik maak hem open. En dat is echt heel lief. En dan staat er een hele lieve tekst in van: jong lieve Tinus, happy late birthday daddy. We zijn mega dankbaar iedere dag met jou te mogen werken. Best team ever, trots op jou, Jake en Jule. Nou, dat vind ik super lief.
1: Ja, Jake is onze producer.
0: Jake is onze producer. Dat vind ik super lief, dat meen ik serieus. Dus ik kijk wat er verder in zit. Een waardebon om te gaan eten met z'n allen. Ja. Vind ik ook super lief. Mm-hmm. Mijn verjaardag is denk ik 12 dagen geleden. Maar dat maakt niet uit, het is super lief. En dan staat er ook nog bij: gefeliciteerd met je 41ste verjaardag. Vind ik ook super lief. Want ik ben 42 geworden.
1: Nee, nee. Dat meen je niet.
0: Ja, echt waar. Maar jongens, serieus,
1: oh, wat
0: heel leuk.
1: Erg. Ja, sorry van een nieuwjaarskaart. Maar
0: ja, nou, maar op de manier waarop ook. Want je kwakt hem zo hier op die tafel. Alsof je denkt, dat ding zit al een week in mijn tas.
1: Ik had geen andere kaart. En ik dacht, nou, gelukkig nieuwjaar kan ook een soort van een gelukkig nieuw levensjaar zijn. Ik dacht, ik kom er zo wel mee weg. Maar en de verkeerde leeftijd opschrijven, daar kan ik echt niet meer mee.
0: Ik vind het hartstikke leuk. We gaan lekker met z'n allen uit eten en heel veel.
1: Nou, happy birthday.
0: Dankjewel.
1: Hey, we gaan zo meteen een spelletje doen. Even iets heel anders. Want waar denk jij aan bij de Zara?
0: Ja, vandaag in 10 tegen 1. De eerste 10 associaties van Julia van Rijn dan bij de Zara. Raad jij de meeste antwoorden goed van die 10, dan win je het 538 Tosti-ijzer. Dus wil je meespelen met 10 tegen 1, app het woord 10 met de app van 538. En wie weet pak je straks dat 538 Tosti-ijzer, waarmee je dus ons logo in je boterhammen brandt. Wil je hebben. Dus app 10 met de app van 538. Just when

0: Poop en Drop It op Radio 538.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij...
2: 10 tegen 1.
1: Ja, waar denk jij aan? Bij de Zara. Dat is waar het om gaat in 10 tegen 1. Hoeveel van de 10 dingen waar ik aan denk bij het woord, ja, Zara, kan jij raden?
0: Ja, en het komt dus uit Julia's hoofd. Dat wil niet zeggen dat het ook in jouw hoofd zit, maar probeer dat een beetje met elkaar te linken. Ilse, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welkom in de show. Jij gaat meespelen met 10 tegen 1. Hoeveel van die 10 associaties kun jij in 1 minuut raden?
3: Is het niet de bedoeling alle 10?
0: Ja, dat kun je inzetten, maar dan is de kans kleiner dat je je tosti-ijzer wint. Dus...
3: Oké. Laat ik zeggen... 5, 6?
0: Zullen we voor 6 gaan?
3: Oké.
1: Ilse, kom je zelf graag bij de Zara?
3: Tuurlijk.
1: Ja, toch?
3: Hoor.
1: Ja, toch. Dan is deze easy voor jou.
3: Ja, daarom.
0: Ilse, we gaan beginnen. 3, 2, 1, let's go.
3: Kleding.
1: Nee.
0: Hè?
3: Mode? Mode?
1: Nee.
3: Winkel?
1: Nee.
3: Chagrijnige mensen?
1: Ja! Onaardig personeel.
3: Zelfscankassa?
1: Nee.
3: TikTok?
1: Nee.
3: Als
1: je daar naar een kleedkamer gaat, dan is het altijd heel...
3: Oh, bloedheet?
1: Ja, bloedheet. Ja.
3: Uitverkoop, sale?
1: Ja.
3: Oké, dat zijn er 3. Oké.
1: Waar komt het vandaan oorspronkelijk?
3: Oh ja, inderdaad. Weet ik niet. Kopenhagen, Denemarken of zo? Is dat Spanje?
1: Spanje.
3: Oh, Spanje. Even kijken, even denken. Hoeveel heb ik er nu? 4, hè?
0: Ja.
1: Maar trouwens, er zijn kleding. Die zitten wel tussen. Leuke kleding.
0: Oh, ik denk
1: dus nog één.
3: Oh, ik wou zeggen. Oké, even denken.
1: Als je gaat afrekenen, wat ervaar je?
3: Engelse mensen. Oh. Had ik toch 5 moeten zeggen.
1: Oh. Ik had nog Valhalla voor vrouwen. Lange rijen. Want er staan altijd... Ze hebben de capaciteit om gewoon een nieuwe kassa te openen... als er meerdere mensen in de rij staan. Maar dat doen ze niet.
3: Ja.
1: Dat doen ze niet.
3: Nee,
1: het stinkt daar altijd. Ik weet niet hoe het bij jou, Zara, zit. Maar het is altijd een putlucht. Maar ook als ik in Amsterdam ben, of in Hilversum, of in Spanje.
3: Ja.
1: Veel filialen. Zij hebben namelijk 26 winkels in Nederland.
3: Oh ja.
1: En als laatste, ongelukkige mannen.
3: Wat? Ja, die van mij vindt het ook nooit leuk.
1: Hey, als wij het maar leuk hebben, Ilse.
3: Zo is het ook. Daarom hoort erbij.
0: Ilse, dapper gespeeld, maar helaas.
3: Helaas.
0: Toch leuk dat je meedeed. En het schijnt dus dat de Zara stinkt.
1: Ja, echt.
0: Jullie staan echt op de zwarte lijst bij die winkel nu bij deze.

0: Morgan Wallen en Love Somebody op Radio 538.
1: Zou jij blind een kaartje kopen voor een optreden van je favoriete artiest, terwijl je niet 100% zeker weet of die artiest daadwerkelijk komt? Sanne deed het wel, en waarom, dat hoor je zo.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
9: Er bestaat een club in Nederland waar iedereen welkom is. Dus jij ook. 538. De deuren openen. Vanavond om 9 uur. Entree is gratis. Dansgarantie is 100%. En wij regelen de beste DJ's en de lekkerste BPM's voor je. Met in onze hotmix een van de meest genoemde namen van dit moment. De Belgische Pagassi. En ik heb nieuwe muziek voor je. Van Arpad, David Guetta en de Swedish House. Ik zie je vanavond. 9 uur op 538.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: With the OG. 538 Nieuws.
11: 1 uur.
12: De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar van afziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van de Pride begonnen. De botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op de Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: Dan de situatie op de weg. Het 538-verkeer door Flitsmeister met 11 vertragingen op dit moment. De drie grootste daarvan, dat zijn deze. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Auto met pech, 20 minuten vertraging. De A22 Beverwijk naar Velsen tussen Beverwijk en de Velsertunnel. Ook daar een auto met pech, 40 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen. Voordat je Duitsland in kunt, heb je een kwartier vertraging.
14: Controle stand te beginnen op de A1 naar de richting Eemnes. Bij Huizen 23.2, de A1 aan Barneveld richting Apeldoorn. Bij Udel 71.8. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.1. De A7 grens met Duitsland richting Groningen bij Winschoten 245.1. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk staan ze bij 56.6. De A15 Deel richting Gorkum bij Vuren 103.4. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 14.7. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere staan ze bij 115.1. De A28 dan Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst op de rem bij 59.9. En de A50 nog, wat een lijst. De A50 nog Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen. Bij 212.9. En tot slot de A76. Heerlen richting grens met Duitsland. Bij Heerlen 19.2.
13: Meid, het zit erop. Hartstikke goed gedaan.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
13: Zou jij blind een kaartje kopen voor je favoriete artiest, terwijl je niet zeker weet of die komt? Daarover zometeen meer.
14: Eerst Offenbach, Miles Away nu.

0: Het is weekend. Lekker twee dagen pre-pensioen. Je hoorde Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Ik heb iets waar ik over wil praten. Ja, dat waren die cryptische woorden die zij in haar Instagram story zette. Vorige week, afgelopen week eigenlijk. Superster Madonna.
0: Ja. Zou ze dan echt langskomen bij de World Pride in Amsterdam? Dat was de vraag die de hele wereld bezig hield. Kaarten voor het evenement waar ze dan mogelijk zou optreden, die waren echt binnen no time uitverkocht. En een dag later kwam er ook echt een bevestiging. Ze staat vanavond, 1 augustus, in de AFAS Live in Amsterdam. En superfan Sanne is daarbij, links vooraan. En Sanne hangt aan de telefoon. Sanne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hey.
0: Het ging dus over die woorden. Ik heb iets waar ik over wil praten. Wist jij meteen, oh, ze komt? Of moest je ook even nadenken, wat bedoelt ze hier nou mee?
3: Nou, er waren eigenlijk 2 puzzelstukjes op dat moment die in elkaar vielen. Uiteraard een Nederlands-talige bericht, maar ook het feit dat vanavond er een DJ optreedt in de AFAS Live, waar zij heel veel mee samenwerkt, ook op haar nieuwe album. En die 2 puzzelstukjes die zouden wel eens zo in elkaar kunnen gaan vallen dat zij er vanavond bij zou zijn en dat komt.
2: Ik dacht ook eerst nog van, ze heeft natuurlijk een nieuwe plaat met Martin Garrix uit.
3: Ja.
2: Weet je wel, dat is ook een combinatie die prima zou kunnen. Martin Garrix komt uit Amsterdam.
0: Ja.
3: Qua optredens van Martin Garrix, dat dat eigenlijk niet zou kunnen matchen met vanavond.
0: Oh, jij bent er helemaal ingedoken.
2: FBI, yeah.
0: Ja, je hebt een onderzoek gedaan. Wow.
3: Ja,
0: hey, maar 1-1 was bij jou 3, maar ja, toch, ja. Je hebt gewoon kaarten gekocht voor een evenement waarvan je eigenlijk van tevoren niet per se wist dat Madonna zou komen.
3: Nee, dat klopt. Nee, klopt. Ik had iets bij mezelf van, nou, ik heb liever dat ik kaarten heb en dat zij er niet is, dan zij er wel is en ik geen kaarten heb. Ja, ja, precies.
0: Dat snap ik ook wel weer. Hey, maar wat maakt Madonna zo bijzonder? Kun je dat uitleggen?
3: Ja, voor mij persoonlijk, wat haar heel erg bijzonder maakt, is dat zij voor mij echt staat voor het jezelf mogen zijn. Of het nou gaat om leefstijl, om uiterlijk, om je seksualiteit. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. En daar mag je ook gewoon trots op zijn. En dat is voor mij iets wat zij uitdraagt. En wat mij heel erg inspireert.
2: Nou, past ook perfect bij de Pride.
0: Zeker.
2: Of vandaag.
3: Ja, absoluut.
2: Hey, en ze staat vannacht dus in de AFAS. Er wordt gezegd dat ze er ongeveer rond 2:30 zou zijn. Dus het wordt een latertje voor je.
3: Ja, zeker.
2: Maar nou staat Madonna nou ook wel bekend omdat ze altijd te laat komt. Ben je niet gewoon bang dat je daar tot 6:30 staat vannacht?
3: Nou, ik denk dat ze het niet kan maken tegenover de andere artiesten die ook na haar nog komen om überhaupt te laten komen. Dus ik... Ik vermoed dat daar vanuit de organisatie wel op gedrild wordt dat zij op tijd komt.
0: Okay. Hey, ja, ik wil jouw dag niet verpesten, maar ik kan me ook herinneren dat Madonna ooit een optreden deed tijdens het Eurovisie Songfestival. Ja. Met alle respect, dat was niet geweldig. Hè? Dat kan ik tegen jou wel zeggen. Ben je niet bang dat dit ook, ja, dat het een beetje tegen gaat vallen? Ja, nogmaals, ik wil de ballon niet doorprikken. Maar ben je niet bang dat ze toch een beetje door de mand valt of zo?
3: Nee, absoluut niet, want ze staat met Honey DJ Jungle op het podium, maar ook met Stuart Price. Dat is de producer die ook heeft meegewerkt aan haar laatste album. Dus het zal niet een standaard live concert worden, zeg maar. Zij zal onderdeel zijn van die DJ-set en uiteraard ook zingen.
0: Ja.
3: Maar ik denk in een zaal vol met mensen uit de queer community dat daar wel het dak eraf gaat vannacht.
2: Ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd of het mee of tegen gaat vallen. Ik wil alle beelden zien. Stuur je even een filmpje naar ons toe, dat vinden we leuk.
3: Is goed, zal ik doen.
0: Sanne, heel veel plezier vannacht. En dankjewel dat je wilde bellen.
3: Zeker,
0: en geniet ervan.
2: Cheers. Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.

0: Sam, Rihanna en The Monster op Radio 538.
1: Wij zijn Martijn en Julia. Wat zij al zei, je luistert naar Radio 538. Zometeen willen we even met je babbelen over bedrijfsgeheimen. Van de plek waar je gewerkt hebt. Daarover zometeen meer. Eerst Marshmello met zijn nieuwste. Another Drink op 538.

0: Wat een leuk liedje.
1: Komt dit niet uit de Maak het of Kraak het bak?
0: Zeker. Ja, iedere zondagavond om 8:15 spelen we Maak het of Kraak het. Helemaal niet waar ook. 8:15 spelen we Maak het of Kraak het. Ja. En dan stel ik een nieuw liedje aan je voor. En dan mag jij je mening geven over dat liedje. Of je hem dan vaker wil horen. 5, 3, 8, dan stuur je hem maken. Vind je het stom, dan stuur je hem kraken. En deze was dus gemaakt. En daarom nu op de playlist.
1: Ja, want zo werkt dat. En ja. Ik denk dat we kunnen stellen dat de 5, 8 luisteraar een hartstikke goede smaak heeft.
0: Toch? Hey, iets anders. Heb jij ooit bij een bedrijf gewerkt en daar iets meegemaakt? En dat kan je nu vertellen omdat je er niet meer werkt. Denk daar alvast even over na.
1: Bedrijfsgeheimen willen we horen. Calvin Harris komt er ook aan. Blessings, zometeen.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: €50 korting per maand. Directlease.nl.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: De prijs

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: 538. Martijn en Julia.
19: Teddy Swims komt eraan. Mr. Know-it-all zometeen.

0: Wat is een bedrijfsgeheim die je kan vertellen nu je er niet meer werkt?
1: Ik heb er wel eentje.
0: Ja?
1: Ik werkte vroeger, voordat ik een super succesvolle radiodisjockey werd.
0: Nou, vind je?
1: werkte ik bij de Kruidvat.
0: Oh, leuk. Leuke winkel.
1: Ja, dat is een leuke winkel. Alleen, je weet, bij de Kruidvat heb je altijd zo'n snoepmeubel.
0: Ja.
1: Van die bakjes, waar je dan kikkertjes en dingetjes op zitten.
0: Heerlijk.
1: Ik
0: heb ook nog nooit betaald voor een snoepje bij de Kruidvat.
1: Oh, was jij er zo mee? Nou, ik ook niet. Maar dat komt omdat ik, als ik aan het werk was, altijd even een greep deed in zo'n bak.
0: Ja.
1: Even snaaien als ik er toch langs liep.
0: Wat
1: en dat deed ik dan de hele dag door. En ik zal je nog sterker vertellen, dat deden mijn collega's ook. Dus ik weet niet of jij wel eens een keer hebt zitten scheppen in zo'n bak. Maar neem maar van mij aan dat er mensen met hun handen aangezeten hebben.
0: Eeuw. Ja, zeg maar echt dat je het pakt, lekker doen. Maar doe dat even met die lepel.
1: Ja, nee, dat deden we niet.
0: Die lepel.
1: Ja. Nee, dat deden we. Gewoon even, handje erin en door.
0: Lekker man. Je moet het ook een beetje leuk houden voor jezelf.
1: Is ook,
0: je hebt gelijk.
1: Is ook.
0: Ik werkte ooit in een diepe, donkere tijd. Nee, hartstikke leuke keten. Bij de Subway.
1: Heb jij bij de Subway gewerkt?
0: Ja, echt toen ik een jaar of 13, 14 was. Nou ja, gewerkt. Ik begon daar in december. En toen had ik een kerstpakket gekregen. En die heb ik opgehaald. Toen heb ik ontslag genomen. Maar wat ik daar dus bizar vond. Dan sta je daar dus de hele dag te werken voor een hongersloon.
1: Ja.
0: En dan heb je dus honger.
1: Ja.
0: En dan moet je betalen voor je broodje Subway. Ja, dat vind ik crimineel. Ook geen korting, hè? Gewoon
1: karig.
0: Vol betalen voor je broodje Subway. Terwijl, je moet er gewoon kunnen eten op je werk. Zeker als je bij een broodjestand werkt. Ik vind dat echt belachelijk. Het vond ik chockerend. Misschien is dat inmiddels aangepast, hoor.
1: Dat weet ik niet. Maar het is voor jou een reden geweest om heel hard weg te rennen, begrijp ik.
0: Nou, lekkere broodjes.
1: Zijn er dingen over het bedrijf waar je ooit hebt gewerkt die je niet kon vertellen omdat je er werkte? Maar die je nu best kan delen. Kom maar door in de
0: Ik heb hier zoveel zin in.
1: Bedrijfsgeheimen willen we. Je kunt appen met de app van 538. Je kunt het inspreken ook in de app van 538. Of bel even 0909-3058. Maar zijn er bedrijfsgeheimen, dingen over het bedrijf waar je hebt gewerkt die je toen niet kon vertellen, maar nu wel kunt delen?

0: Wat is een bedrijfsgeheim die je nu kan vertellen omdat je er niet meer werkt?
1: Dankjewel voor alles wat er binnenkwam in de app van 538. Even kijken, ik heb hier een berichtje van Rob. Die pak ik er even bij.
2: Ik heb ooit een collega gehad die nog wel werkt in de keuken. En die man die was nog wel een beetje aan de drank. Die lust er wel pap van. En toen hebben we een keertje in zijn kluisje gekeken. Er lag een flesje met rum. Dan hebben we daar stiekem eens een keertje azijn in gedaan.
1: Goeie grap.
0: Wat goed, er komt een berichtje binnen van Janneke die zegt... wij dragen de kleren van onze winkel tijdens het werken en hangen het daarna weer terug.
1: Oh. Davy.
3: Hoi Martijn en Julia. Ik werkte vroeger in een bakkersfabriek. En daar vielen soms broden van de lopende band af. En die werden vervolgens gewoon weer keurig op de lopende band gelegd... om daarna in te pakken en naar de winkels te sturen.
1: Ah joh, maar
0: ik ben dus ook ergens een soort van blij om dit te horen. Want ik zal het ook niet erg vinden om te weten dat mijn brood op de grond is gevallen... en dat het dan is weggegooid.
1: Nou, dat is waar. Maar ik moet gewoon denken aan een vriend van mij... die werkte toen we op de middelbare school zaten... bij restaurant Gouden Bogen, om het zo maar te zeggen.
0: De Mackie.
1: Die zei ook van... joh, als er een keer een hamburger van de band valt... die gaat gewoon een doosje in, hoor. Geen probleem.
0: Ik had niet het anders verwacht, echt.
1: Ik heb ooit een keer zo'n grote voedselvergiftiging opgelopen bij de Mackie.
0: Bij de McDonald's?
1: Ja, serieus.
0: Echt?
1: Toen dacht ik, oh, misschien daarop.
0: Wat had je dan?
1: Ja, echt gewoon misselijk. Het kan aan alle kanten.
0: Welke menu?
1: Oh,
0: welke? Ja.
1: ik denk de Big Mac. Want ik ben nooit zo iemand die hele...
0: Oh, ik heb echt het gevoel dat zeg maar zo wordt doorgebakken.
1: Dat
0: vlees niet eens van vlees is gemaakt, zeg maar. Het is gewoon plastic.
1: Gewoon een stukje schoenzel. Nee, ik was er echt ziek van. Maar toen moest ik in één keer denken... joh, misschien heeft mijn burgertje wel gewoon even net te lang op de tegelvloer gelegen. Robert, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey.
1: Kunnen wij rustig praten over jouw verhaal? Is het verjaard inmiddels of niet?
4: Ja, nee, het kan hartstikke geen probleem.
1: Nou, vertel eens, wat is er bij jou op het werk ooit een keer gebeurd wat je nu rustig kunt vertellen?
4: Ja, ik kan het nu gelukkig rustig vertellen, maar het is al een tijdje geleden gelukkig. Ik werkte in de ICT in de ploegendienst, zeg maar, bij IBM.
1: Ja.
4: En IBM is natuurlijk een enorm bedrijf. Het zat langs het Cubusgebouw, langs de ring A10. Dus echt een enorm kantoor.
1: Ja.
4: Ja, en dan zit je daar in de nacht. En ik rookte toen en ik was mijn aansteker vergeten. Dus ik denk, ah. Maar ik had de ervaring bij een ander kantoor waar ik daarvoor werkte, dat het daar een keukentje was. En daar kon ik gewoon met het gaspitje, zeg maar, kon ik gewoon mijn sigaretje aansteken.
1: Ja.
4: Dus ik denk, nou prima, ik ga straks weer naar beneden. Maar ik denk, ja, dit is een enorm kantoor met een enorme kantine. En ik denk, nou oké, misschien hebben ze hier ook wel een gaspitje. Dus nou oké, ik kijk en nou, ik zag geen gaspitje, maar wel een hele grote kookplaat. Dus ik denk, nou, ik doe die even aan. Nou, duurde even dat je warm werd. Nou, mag wel eens pak boven even mijn pasje, weet je wel, geen probleem. Pak zo'n pasje, loop weer naar beneden, pak de lift en in één keer stond die hele keuken blauw. Want die kookplaat die was aan het roken, daar zat een fret op en alles. Dat was echt stomer. En ik denk, nee. En ik denk, shit. En ik denk, wel toch een sigaretje. Dus ik ben die sigaret, maar het is helemaal onder de vet. Ik denk, nou, dit werkt niet. Oh, nee. En ik had die kookplaat gelijk uitgezet. Ik denk, oh, dit gaat niet goed, hè. Dus nou, allemaal rook. Ik denk, oké, nou snel terug naar de lift. En toen ik in de lift zat, ging de rookalarm in één keer af. In het hele gebouw.
0: Ik denk, nee.
4: En ik zat op de 6e verdieping, in mijn eentje. En de bewaking die zat daar tegenover. Dus ik kreeg op een gegeven moment een belletje van de bewaking. Ja, er is een rookalarm af te gaan. Wat is er aan de hand? Ik zeg, ik heb geen idee.
0: Maar Robert, dit hele bedrijf is bijna afgefikt. Ik heb maar één prangende vraag. Was het een lekker peukje?
1: Was het een lekker peukje?
4: Dat was een heerlijk peukje. En het grappige, man, ik zat op de 6e verdieping. Dus ik zie in één keer binnen 5 minuten zie ik gewoon 10 brandweerwagens landwaarts het terrein oprijden.
0: Oh, wat
4: en ik denk, nee, dit gebeurt niet. En de bewaking die belt naar haar zegt, je moet nu naar beneden naar de uitgang. Dus ik ga naar beneden bij de uitgang. Ik sta helemaal te tuffen. Ik denk, oh nee. Nee. Ze kunnen nergens. Ja, we weten niet waar het vandaan komt. En ik vroeg aan een van die brandweerman. Ik zeg, heb jij een vuurtje?
1: Heb je een vuurtje gevraagd aan een brandweerman? Jij bent ook hartstikke gek, ook ben jij.
0: Maak hier een podcastaflevering van, Robert. Ja, dankjewel voor je verhaal.
4: Dat zal ik zeker gaan doen. Geen probleem.
0: Hoi, hoi.
4: Dank je.
1: Om even aan te geven dat het ook echt slecht voor je is.
0: Ja, heerlijk. Je doet er een muntje in. Love it. Komt nog één shocking berichtje binnen van Mats. Die zegt, de pizza van New York Pizza komt niet uit New York.

Girls, Don't Cry op Radio 538. Bij Martijn en Julia. Lekker weer buiten. Hartstikke leuk. Lekker een dagje strand. Hartstikke duur. Maar we hebben een onderzoek gevonden over hoe je een goedkoop dagje strand kan hebben. En daar moeten we het zo meteen eventjes over hebben.

0: van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
11: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
10: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
12: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen.

0: Hoppa.
1: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 2 uur.
11: Premier Rob Jette heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden twee vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Zes mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De veerboten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden. En dat was het nieuws op 538.
12: 538 verkeer dan. Door Flitsmeister vertraging gemeld op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de grens met Duitsland. 12 minuten vertraging. De A4 naar Rotterdam tussen Delft en Schipluiden een kwartiertje. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. Daar een vertraging van een kwartier.
13: Controlestand te beginnen op de A7 grens met Duitsland richting Groningen bij 245.1. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.4. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 14.7. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59.8. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.3. De A50 Arnhem richting Os bij Hulsum 163.0. En tot slot de A76 Heerlen richting de grens met Duitsland bij Heerlen op de Rijn bij 19.2.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
0: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Martijn en Julia.
12: Zometeen hoor je hoe je goedkoop naar het strand kunt.

0: You go, Jamaican. Bam, bam. Op 538. Bij lekker weer ga je over het algemeen naar het strand.
1: Ja, ik denk dat dat wel het lekkerste is om te doen. Als je lekker vrij bent, dan ga je gewoon een dagje strand. Ja.
0: Kost wel wat. Ik bedoel, alles is duur, maar het strand helemaal. Ik bedoel, daar komt het terrasje bij kijken natuurlijk. Je wil misschien zo'n bedje.
1: Voordat
0: je geparkeerd bent. Is dat duur?
1: Ja, die bedjes die worden echt per... Nou, volgens mij betaal je nu iets van 25 euro...
0: Zo.
1: Ja, weet ik, per bedje.
0: Echt?
1: Ja, bij Zandvoort wel, volgens mij. Ik weet dan niet of dat voor de hele dag is, ik denk het wel. Maar dan ben je ook alweer 50 euro verder. En dan lig je alleen.
0: Ja. Nou, ik kwam een onderzoek tegen waaruit dus bleek van... joh, hey, het is dus heel duur om naar het strand te gaan. Dat is ook wel zo. Maar er zijn dus tips, hebben die onderzoekers op een rijtje gezet. Tips om ervoor te zorgen dat jouw stranddag wat minder duur wordt.
1: Och,
0: dus hoe kun je in deze dure tijden goedkoop... Ja, het is ontzettend seksloos, maar hey, geld is geld. Ik vroeg me af, als ik jou nou zo vraag... noem eens een maatregel die je kunt nemen om goedkoop naar het strand te gaan. Waar denk je dan aan?
1: Zelf je eigen eten en drinken meenemen?
0: Ja, dat is eentje die voor het kwam uit dat onderzoek.
1: Een handdoekje neerleggen in plaats van een bedje kopen?
0: Ja, inderdaad. Ja, ook. Ja. Nog meer?
1: Nee.
0: Oké. Nou, ik heb het lijstje hier. Zij stellen voor dat je gebruik maakt van dalvrij treinreizen.
1: Okay, ik ga niet met de trein.
0: Je moet dus niet bij een terras hotspot gaan zitten. Moet je niet doen. Inderdaad, eigen boterhammetje smeren, eigen flesje water in je tas. Hanteer de 80-20 regel voor eten en drinken. Whatever that may be, ja, weet ik ook niet wat dat staat. En dus ja, bring your own beer, zeggen ze dus eigenlijk.
1: Oh, dus dat je dan 80% meeneemt en dan mag je nog... Als jij gek gaat doen, mag je nog één glaasje bubbels
0: nou, misschien
1: op het terras
0: halen. Ja, ik heb hier echt dingen gelezen waar ik denk van... ja, je had mij dit onderzoek ook kunnen laten uitvoeren. Maar het laatste punt vind ik al helemaal wat. Neem een vast terrasbudget in contant geld mee. Is het cash op... dan is het jammer. Dan ga je naar huis.
1: Ja hoor. Er is echt nog nooit iemand
0: dus
1: in de
0: moet
1: wereld...
0: Dus als je naar het strand gaat, moet je gewoon 20 euro meenemen. Is het op, dan is het op.
1: Wat een stom onderzoek.
0: Ja, voor jou wel, want jij bent dan 10 minuten thuis. Denk ik,
1: ja, dat weet ik wel zeker.
0: Neem het mee als je lekker naar het strand gaat. Bespaar lekker, maar zorg wel dat je 538 in je oortjes hebt. Sven Seliers, Somebody New, is nieuwe muziek. Komt eraan naar Christina Aguilera.

0: Nieuwe muziek op 538. Sven Seliers, Somebody New, hoorde je bij Martijn en Julia.
1: Ik heb even een foto van hem opgezocht. Wat een leuke vent. Ik had op het lijstje.
0: Op het lijstje.
2: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ook op jouw lijstje, denk ik. Het is de laatste editie van de Heineken Dutch Grand Prix dit jaar. En ja, als het de laatste is, is het vaak ook meteen de leukste. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, maar hoe kom ik daar dan op Zandvoort in dat raceweekend?
1: Ik vind het ook een beetje emotioneel dat het een beetje de laatste is. Ja, ik ben ook sowieso labiel. Ik heb gewoon een kater. Maar meer, zeg maar, het is wel gewoon heel erg jammer, toch? Het is iets waar je zo trots op mag zijn als land.
0: Zeker,
1: het is altijd
0: absoluut.
1: Zo mega goed georganiseerd daar. Het is wel echt van A tot Z. Tot in de puntjes goed geregeld.
0: Nou, ik lees overal dat de race in Zandvoort echt een voorbeeld is voor al die andere organisaties die zo'n Grand Prix
1: hebben. Ik geloof dat echt.
0: Maar ja, ja. Maar ja, helaas, het houdt ermee op.
1: Alle leuke dingen stoppen altijd.
0: Aan alles komt een eind. Ook aan de Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. De final lap is het derde weekend van augustus. En je kunt erbij zijn, want vanaf aanstaande maandag gaan we hier op 538 kaarten weggeven voor jou en je beste plus 1 om daar het hele weekend rond te lopen en die race mee te maken. Dus wil je dat? Blijf vooral de hele week luisteren. En bel op het juiste moment in de studio met 0909-3005. Ja? En wie weet ben jij er dan bij de final lap voor de race in Zandvoort. Het is Radio 538 waar je naar luistert. Wij zijn Martijn en Julia en dit zijn Bebe Rexha en Faithless New Religion.

0: Vanessa. Nieuwe Legend op 538. In het weekend spelen we altijd de Weekend Quiz. En dat is een quiz die niet gaat over dit weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen, app het woordje weekend naar de app van 538.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Let's go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.

0: sale.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: 538, Martijn en Julia.
17: Wil je €50 winnen? Speel dan mee met de weekendquiz. App het woord weekend met de app.
16: Radio 538.
17: Die app dus inderdaad. Mark Ebber hoor je zo meteen ook. Belong Together komt eraan naar de pauze.
18: Magnetic.

0: Sound Together op Radio 50. De Weekend Quiz. In het weekend spelen we de Weekend Quiz. Dat is de quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft die beginnen met weekend.
1: Het zijn vijf vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed, dan pak je 50 euro.
0: Sjoerd, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey.
0: Jij gaat spelen tegen Sander. Sander, ook jij, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo. Jongens, we gaan beginnen. Als je het antwoord op de vraag weet, roep je je naam, krijg je de beurt. Is je vraag goed, krijg je een punt. Is de vraag fout, gaat het punt naar de tegenstander. De eerste met drie punten krijgt 50 euro. Duidelijk?
1: Let's go.
0: Ja. Oké, jongens, dan gaan we met vraag 1.
4: Vraag 1.
1: Wie kent het aantal zoons van koning Willem-Alexander en koning Maxima?
3: Sjoerd,
0: zeg het maar.
3: Nul,
0: zeg jij. Dat is inderdaad goed, want dat zijn natuurlijk alleen maar dochters. 1-0 voor Sjoerd.
4: Vraag 2.
1: Wie kent
0: het aantal kleuren in een regenboog?
3: Sander.
0: Sander als eerst, zeg het maar.
3: 7.
0: 7, zei jij vragend. Maar 7 is inderdaad het goede antwoord.
1: Ik vind dat knap hoor, ik had het niet geweten. Knap.
0: Nee, absoluut. Tussenstand 1-1.
4: Vraag 3.
1: Wie kent de naam van het kleurrijke event. Sorry, ik lees deze vraag en hij klopt niet.
0: Jullie hebben een kater.
1: Ja. Wie kent de naam van het kleurrijke event waarmee de. Oh, dit is ook zo'n uitdaging. LHBTIQ+ gemeenschap. Dit weekend. Ja.
0: Sjoerd was eerder, geloof ik.
2: Gay Pride.
3: Oh, dat is niet.
0: Ja, dat is goed. Puntje voor Sjoerd.
1: Wat een klote vraag.
0: 2-1 voor Sjoerd. Sorry mannen voor deze chaos.
4: Vraag 4. Wie kent
0: de naam van de Nederlandse stad die ook wel de sleutelstad wordt genoemd?
3: Sander,
0: zeg het maar.
3: Utrecht.
0: Nee, Utrecht is niet goed. Het is Leiden helaas. En dat betekent dat Sjoerd gewonnen heeft.
3: Super.
0: Het was een chaotisch spel, maar Sjoerd, jij wint 50 euro. En Sander, nou, dankjewel voor het meedoen, jongen.
3: Ja, prima.
0: Dag mannen. Hoi hoi.
1: Hoi.

0: Ken je ook van die mensen die dan tegen jou zeggen, ik ga dit en dit nooit meer van mijn leven doen, en dat je dan bij jezelf denkt, nou, over 3 kwartier is het alweer gebeurd.
1: Waar doel jij op?
0: Op jou. Ik ga nooit meer drinken, zei ze net. Ik ga nooit meer drinken.
1: Morgen festival. Wat kan je je beroerd voelen.
0: Maar je moet ook een beetje genieten van het leven, meid.
1: Hartstikke
0: goed.
1: Ik ben nog een jong bloempje.
0: Ik hoop
1: in tegenstelling tot jou.
0: Ja, dankjewel. Ik hoop dat jij ook geniet van de hits van 538. Zometeen 50 stuks in de 538 Top 50. Straks om 3 uur met Bas. In de tussentijd ook nog Ik Zing van Zoe Levi en Stella. En dit is Another.

0: Zoe Levi en Snelle met Ik Zing op 538. Zometeen de 538 Top 50. De hitlijst met de meeste supersterren. En Bas Menting, tel ze voor je af. Zometeen.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Yeah.

0: pizza.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Boah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand Italia.
5: Thuis in Italië.
6: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: De hits van 538, overal in Nederland.
13: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
12: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: 538 Nieuws.
10: 3 uur.
11: De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws op 538.
12: Yes, dankjewel. Dan het 538 verkeer krijg je van Timo. Er zijn op dit moment 4 files. Dit zijn de 3 grootste. A10, Koenplein, Amstel voor de Amsterdam Rivierenbuurt. 29 minuten, oorzaak is een ongeval. A29, Bergen op Zoom, Rotterdam voor de Volkerakbrug 9. En de A76, Geleen richting Keulen voor Duitsland. Natuurlijke grenscontrole. 13 minuten vertraging op dit moment. Snelheidscontroles, onder andere op de A15, Del richting Gorkum bij Vuren, 103,4. En de A27, Hilversum richting Almere, bij Almere zelf, hectometerpaal is 115,1. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles, check je de app van Flitsmeister.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: With OG's.
9: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zaterdagmiddag.
9: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Bas Menting.
17: De 538 Top 50.
12: Het is dat heerlijke weekend wat net even wat lekkerder is met 538 aan. Goed dat je er bent. We gaan aftellen naar een nieuwe top 3 die er vorige week zo uitzag. De Bausa. 2 zagen we Rutger van Barneveld. Niet kapot te krijgen, Shakira en Burna Boy.

Het was het anthem van het WK 2026. En dat kan dan wel voorbij zijn, maar Shakira en Burna Boy blijven gewoon scoren. Vorige week stonden ze op 1 met Die Die. En je leven is een week verder. Tijd dus voor een gloednieuwe top 3. Die is nu nog geheim, rond 5:15, dan hoor je hem. Laten we hem even aftrappen. 538 op 50 van deze week met

0: lang niet voorstellen wat dat met je zelfvertrouwen doet. Als je regelmatig bent uitgeroepen tot de meest sexy man ter wereld. En dan ook nog op 43 staat in de 538 op 50 met American Girls. Jordan Harry Styles. Welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren. Zometeen de hoogste binnenkomer van deze week. En dat is weer een country zangeres. Het begint langzaam op het Wilde Westen te lijken hier. Ze blijven maar komen. En zometeen ook de nieuwe hit van U2 samen met Martin Garrix. Fireflies was al 538 favorite. En zometeen hoor je hem binnenvliegen.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Auw,
0: muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
7: Er bestaat een club in Nederland waar iedereen welkom is. Dus jij ook. De deuren openen. Vanavond om 9 uur. Entree is gratis. Dansgarantie is 100%. En wij regelen de beste DJ's en de lekkerste BPM's voor je. Met in onze hotmix een van de meest genoemde namen van dit moment. De Belgische Pagassi. En ik heb nieuwe muziek voor je. Van Artbat, David Guetta en de Swedish House. Ik zie je vanavond, 9 uur, op 5

0: Tour. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving!
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Nieuw op 42, Martin Garrix en U2. Dit is

538 op 50 in je weekend. En volgend weekend kun je komen inluiden bij 538 volledig voor niks. We hebben Busy uitgenodigd, Yves Berendsen, Tobias Kamman is erbij. En jij kunt met al je maten komen, dus meld je even aan via 538.nl/actie.

Just Jackson en John en Turn the Lights Off op 37. Volgende hit mag je niet missen. Dit is deze week de allerhoogste binnenkomer. En dat is weer van een countryzangeres. Zo eentje die dan vroeger al zangeres wilde worden. Ze wist het meteen, dus ze oefende thuis veel. Maar daar had ze een goede techniek voor. Want ze deed het bij de koeien. Ja, de familie had allemaal koeien, dus dan ging ze daar even een moppie zingen. Want, zegt ze, die lopen niet weg, die schrijven geen slechte recensie. Dus ja, dat is eigenlijk het allerbeste wat je kan hebben. En inmiddels is de hele wereld loeiend enthousiast. Haar eerste top 50 hit, Ella Langley en

0: week nieuw en ze schieten nu omhoog. Van 44 naar 34.
1: 538 of 50.
0: Zijn we in je weekend. Mijn naam is Bas. Ik ben vandaag even de gids door de hits op de plek van Mark Labrand. En ja, wilde jij ook ooit een superster zijn? Hè? Droomde je als kind ook van optreden voor uitverkochte stadions, gillende fans? Dat je dan met zo'n deobus in de slaapkamer stond?
2: Ja?
0: Ik wel. Zometeen hoor je dat dat verschrikkelijk is. Superster zijn is namelijk zwaarder dan militair zijn. Waarom dat is, hoor je zo meteen. En verder hele dikke hits onderweg. One Republic hoor je zo, Flair en ook Marshmallow.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak er een

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
5: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
4: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1+2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
15: 538 Nieuws.
16: 4 uur.
17: Op het station van Duivendrecht is geschoten. Vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al 2 keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws op 538.
15: Dankjewel. Dan het verkeer krijg je van Timo. De drie grootste files op dit moment. Eerst op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westerrandweg 22 minuten. A10 de Nieuwe Meer Watergraafsmeer voor Koenplein 15. En de A27 Gorkum Utrecht voor Noorderloos 21. Snelheidscontroles onder andere op de A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.4. En de A27 Almere Hilversum bij Eemnes 100.7. En check voor het volledige overzicht de app van Flitsmeister.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
16: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
23: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
24: 538.
25: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
27: Op je radio.
26: Zaterdagmiddag.
25: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Bas Menting.
26: De 538 Top 50.
15: Waarin je zo meteen hoort waarom het zijn van superster zwaarder is dan het zijn van militair. Eerst...

0: zwaar is het om het leven van een superster te leiden? Zwaar schijnt het te zijn. En dan vooral als je in een girlband of zo'n boyband zit. Want ja, voordat je bekend bent, sta je gewoon maandenlang 80 uur per week te repeteren, te dansen, te zingen, aan je conditie te werken. Het schijnt zwaarder te zijn dan het leven van een militair.
1: Ja.

0: Love you, baby.
1: Ja, ze gaan waanzinnig, joh. De Mayo Mai Criss Cross gaat van 26 naar 22.
2: 538 op 50.
1: Ja hoor, zijn we. Welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren. Dit is hem, de 538 op 50. Met zometeen nieuws over zanger Usher. Het is echt een van de meest gênante verhalen van dit jaar, denk ik. Ik weet niet of je het filmpje hebt gezien. Het is iets met een fan en het is, nou, als je ernaar kijkt, het doet pijn op allemaal plekken van je lijf. Dat zometeen in het hitnieuws. En je hoort ook Somber en Last Frequencies. Zometeen.
3: Later vertel je over die ene zomer.
4: Over dat ene weekend.
3: Over de allerlaatste.
4: 21, 22 en 23 augustus.
3: De

0: Check 538.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

Plek 19 deze week gereserveerd voor Summer. My Body Isn't Ready. Het is de 538 op 50 met gênant nieuws over Usher zometeen. In bed met een fan. Het is verschrikkelijk. Ik wil je alles vertellen in het hitnieuws.

0: Alex Warren op 17.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Usher, totaal voor lul op het podium.
3: What's up, this is Pink.
4: Chef Special.
3: Taylor Swift.
4: Fleming.
3: Katy Perry.
5: David Guetta. Snelle.
3: Are you ready?
6: Snelle. 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Tijdens een concert in Nashville beleefde Usher een nachtmerrie. Hij riep namelijk een vrouwelijke fan het podium op. Dat doet hij op zich vaker. En dan doet hij een soort verleidelijke dans, zoals je bij van die David Attenborough-documentaires wel eens ziet. En dan zingt hij daar ook romantisch bij. Alleen deze vrouw die reageerde heel tam en lauwtjes. En ze reageerde eigenlijk helemaal niet op Usher. En hij ging door de grond. Hij vond het heel verschrikkelijk. Dus ja, hij wil dat zo'n erotisch optreden samen met zo'n vrouw een beetje gaat bruisen. Wat bleek nou? Die vrouw, die was helemaal geen fan van Usher. Ze kwam voor Chris Brown, die die avond ook optrad bij datzelfde concert. Dus ja, Usher die reageerde door de vrouw later in de media keihard te beledigen. En hij noemde haar gedrag en uiterlijk lelijk. Dat

0: Tom Usher daarom eventjes niet te draaien. Ook omdat hij niet in de lijst staat. Maar goed, dat weet hij niet.
1: 538. Hitnieuws in 1 minuut.

0: gewoon zo'n leuk idee hoe groot zijn contactenlijst is. Ik bedoel, ja, je hoort het, hij heeft een hit met Ed Sheeran. Met U2, hij heeft het laatste liedje uitgebracht met Madonna. En ik vraag me gewoon af hoe dat gaat. Zo'n Madonna is dan nu in Nederland. Appen ze dan? Bellen ze dan? Gaan ze even wat doen? Is zo van, hé, hey, kom even langs, ik heb nog klikjes van dinsdag. Misschien kunnen wij...
1: 538 of 50.
0: Ik weet het niet, het lijkt me gewoon leuk als het zo werkt. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it. Ze repeaten het inderdaad, want ze staan nog een week op nummer 15. En dan heet ik je nog een keer welkom bij de 538 Top 50, waar je de grootste hits hoort. We zijn onderweg naar de geheime top 3. Als het eten zo op tafel staat, dan weet je wat de grootste hit van deze week is. Zometeen de grote finale met Bruno Mars onder andere en ook Taylor Swift onderweg.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Alle verf super voordelig.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: 538 Nieuws.
11: 5 uur.
12: Hoog bezoek op de boterparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelde onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terechtkwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt de peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af. En dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
13: Yes, dankjewel. Dan het 538 verkeer voor je zaterdagmiddag. Timo?
14: Ja, er zijn op dit moment geen files meer. Dat is lekker op zwarte zaterdag. Maar er zijn ook wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Ouderkerk aan de Amstel 35,8. A4 Amsterdam-Leiden bij de Weteringbrug 19,9. A4 Amsterdam-Leiden bij de Nieuwe Wetering 21,4. En de A7 grens met Duitsland richting Groningen bij Winschoten 245,1. Laatste is die op de A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56,7. Mocht je nou de volledige lijst willen zien van alle snelheidscontroles, check dan de app van Flitsmeister.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor de

Ik heb er even lekker mijn glitterjasje voor aangetrokken in de reclame. Want ja, dit is waar we het allemaal voor doen. We zijn onderweg naar de nieuwe top 3. Dit was hem vorige week. 3. De Bausa. Was voor Rutger van Barneveld. Was toen weer Shakira.

Taylor Swift zakt een plek naar nummer 13. I knew it, I knew you. Wil jij toevallig ruzie met je ex? In dat geval moet je even opletten. Dit is het handboek. Maak een kritisch lied over haar. Zing dat op de nationale tv in een talkshow. En dan belt ze je vanzelf. Ja, dat is wat er bij Somber gebeurde. Hij heeft niet precies verteld wat ze gezegd heeft, maar dat gesprek zal niet gezellig zijn geweest. Overigens heb ik een makkelijkere manier. Zoek nu je ex op in je contactenlijst en je stuurt gewoon alleen maar... Oh, dus wat ze over je zeggen is waar. En dan daarna laat je nooit meer van je horen. Wedden dat ze boos is.

0: gewoon een winnaar, deze man. Ja, gaat 6 plekken omhoog, knalt de top 10 binnen. Kingdom of Fear op nummer 8. Ja, ben je eventjes 2 neusharen verwijderd van een gloednieuwe top 3. En daarin is iets veranderd. Ja, het is anders dan vorige week. Meer mag ik niet zeggen. Daar heb ik dingen voor getekend, formulieren en zo, allemaal ingevuld. Maar je hoort het zo, ja.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: En

0: alle sale.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Er bestaat een club in Nederland waar iedereen welkom is.

Sassy. En ik heb nieuwe muziek voor je. Van Arpad, David Guetta en de Swedish House. Ik zie je vanavond. 9 uur op 538. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Verscholen.

0: sale voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nieuw. De Melanzane Pizza. Van

0: en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Een stijger op nummer 7, New Religion van Bebe Rexha en Faithless.

Dat is zo'n onbeschrijfelijk zomers liedje. Dat is echt niet normaal. Zeg maar dat de mussen van het dak vallen, maar dan in bikini. Ja, je hoorde Another in 54 Ultra op nummer 6 in de 538 op 50. Zometeen, bizar gênant verhaal over Katy Perry. Die zat namelijk opgesloten in een enorme lege fles. Heel complex verhaal, leg ik zo allemaal uit. Eerst de nummer 5 van deze week. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: opgesloten in een lege fles.
1: Hoi, ik ben Davina Michel.
2: Justin Bieber.
3: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Katy Perry had het moeilijk deze week. Tijdens een optreden op een festival had ze namelijk een vrij dom idee. Ze stapte in een grote opblaasbare waterfles om over het publiek te crowdsurfen. En het publiek zou haar dan in de fles richting het podium duwen. Alleen, hè, ja, dat gebeurde zeg maar niet. Ze werd de andere kant op geduwd, waardoor ze superlang vast zat in die fles. En na een lange tijd angstig zweten werd ze uiteindelijk richting het podium teruggedragen. En dan kon ze weer verlost worden uit die fles. Maar het is een gênant en angstig moment voor de ogen van allemaal mensen. Op zich niet zo gek dat die mensen dit deden, want ja, achterin stond de glasbak.
3: Wat goed nieuws is
4: 538.
3: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Kijk, tot zover het grootste nieuws, maar het is tijd voor de grootste hits. En ja, dan is het allemaal leuk en aardig, al die internationale sterren. Maar voor de nummer 3 in de 538 top 50 van deze week blijven we gewoon in Nederland. Dit is Rutger van Barneveld.

deze week op 3 in Nederland. Rutger van Barneveld, je hoorde Zwoele Zomernachten. En op 2, The Bausa en Magnetic. En dus ben je aanbeland bij de nummer 1 van de 395ste 538 Top 50. Op zaterdag 1 augustus. En daar staat een vrouw die al ruim 20 jaar hit scoort. Maar ze is toch redelijk bescheiden gebleven, heb ik van horen zeggen. En ze zei ooit echt, het universum is gigantisch. Ik hoef als zangeres dan echt niet de hele tijd in het middelpunt te staan. En ze adviseert mensen regelmatig om even een break te nemen van het fan zijn van haar. Nederland is nog steeds superfan. Ik heb het gecheckt. Dus ja, hier is het nog steeds het stralende middelpunt. Voor de 7e week op 1, Shakira. Dit is ze, met Burna Boy en Die Die.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Wacht niet te lang. Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grand Italia.
8: Thuis in Italië.
4: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
8: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
12: craving. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
0: Aldi.
19: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
0: Aldi.
23: 538 Nieuws.
24: 6 uur.
25: Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
26: Dankjewel. Kijken wij even naar de situatie op de weg. Situatietje. 1 vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging is daar nu 16 minuten. En dit zijn de flitsers. De A4 Amsterdam-Leiden bij 21,4. De A7 Duitse grens naar Groningen, 245,1. De A9 Alkmaar naar Haarlem bij 56,7. De A12 Den Haag-Zoetermeer, 9,7. De A15 Delft naar Gorkum bij 103,4. A16 Dordrecht naar Breda, 58,7. De A28 Amersfoort naar Zwolle bij 59,8. De A30 Ede-Barneveld bij Lunter is dat 16,3. En tot slot de A76 Heerlen richting de Duitse grens bij 18,9.
27: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
27: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
29: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
30: Manutan, Manutan.
29: Bestel op manutan.nl.
31: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
32: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
31: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
33: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
34: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
35: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
26: Welkom bij de 538 Hotline, waarbij het maar draait om één ding. Wat wil jij horen?

0: Mijn naam is Martijn. Welkom bij de 538 Hotline. Dikke kans dat om, pak een beetje 6:10, het eten bij je op tafel staat. Maar stel nou dat je nog een muzikale side dish kunt gebruiken. Laat dan maar even weten wat je wil horen. Dan ben ik gewoon je, ja, ober eigenlijk. Dus laat me weten wat je wil horen. Dat kan met de 538-app. Je kunt intypen wat je wil. Dat kan altijd. Inspreken vinden we ook leuk. Dat kunnen we ook meteen even laten horen op Radio 538. Net zoals dat Mark heeft gedaan.
1: Hallo, met Mark. Ik wil graag nu van DJ Chester horen. Blijf gewoon lekker. Fijne avond, goede uitzending. Yo, yo.
0: Yo, yo. Dankjewel. En zo simpel is het dus. Hier is Chester met Traffic op 538.

0: Just a little, just stay.
1: 538.
0: Hotline. Op 538. Tot aan 7 uur ben jij part-time chef muziek hier bij 538. Jij bepaalt wat ik draai. Laat weten wat je wil. In de app van 538. Intypen kan. In spreken vinden we ook leuk. Misschien nog wel leuker. En Tanja, die stuurde dit berichtje in.
2: Hey, hoi. Kunnen jullie avonturen draaien? Lekker op deze zwoele zomeravond. Dankjewel.
0: Tanja, wat doe je met me? Maar goed, laten we professioneel blijven. Jij wil de avonturen horen. Komt-ie aan op Radio 538.

0: We are the people van Martin Garrix en Bono and the Edge. In de hotline hier op Radio 538. Wat wil je horen? Laat het weten in de app. Bakermat komt eraan. I Love Life zometeen.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: chefmuziek. Hier bij Radio 538.
1: 538 Hotline.
0: Dan is het namelijk tijd voor de 538 Hotline. Zie het als een soort jukebox 2.0. Jukebox die je kunt bedienen met de app van 538. Want daarmee kun je nummers aanvragen die je graag wil horen. Dat komt allemaal binnen hier. Wij maken dan een selectie, want er komt echt grandioos veel binnenvallen. En soms zitten er echt van die verborgen parels tussen dat je denkt, oh ja, wat een classic. Die hebben we ook nog. Deze komt live vanuit Amerika. Daar woont Robert en die stuurde deze in.
2: Hey, goedenavond met Richard uit Colorado. Ik heb een mooie gouden ouwe voor jullie. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love.
0: Soms vergeet ik mijn eigen naam ook. Het spijt me, Robert. Want je bent natuurlijk Richard. Maar neemt niet weg dat je wel een hele goede plaat ingestuurd hebt. Want deze heb ik ook al een tijdje niet gehoord. Dus heel graag gedraaid voor je op 538. Heavy

0: Stronger. Eva Max op Radio 538.
1: 538.
0: Hotline. We hebben door alle berichten in de inbox een aantal dingen die we even hebben moeten uitzoeken. Maar Stefan, daar ben je.
2: Ja, ik ben er.
0: Er zijn zoveel berichten binnengekomen, maar die van jou waren we even kwijt. Maar we hebben je weer te pakken. Welkom in de 538 Hotline.
2: Dankjewel.
0: Kun jij Nederland een beetje lekker maken met datgene wat jij gaat doen, waarvan zometeen iedereen denkt, oh, dat moeten we eigenlijk ook doen op deze zaterdagavond?
2: Lekker geniet van de zon in ieder geval. Zit nu weer in de auto, ben naar Vianen geweest en lekker naar huis. En dan lekker een beetje lui op de bank gaan, denk ik. Beetje op de balkon zitten.
0: Heel heerlijk, lekker in landscape modus op de bank en kijken of je bij de afstandsbediening kunt.
2: Zeker, dat is zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, ik ben nu al jaloers, dus jouw missie is geslaagd. Hey, jij stuurde een plaat in die ik eigenlijk alweer vergeten was. Dat is het mooie van de hotline. Er komen hier dingen binnen dat je denkt van, oh ja, die hebben we ook nog. Welke wil jij horen?
2: Ja, ik wil eigenlijk Force the People horen met Pimple Kicks. Ja. Een hele oud nummer. Ik weet niet hoe oud die is, maar het is een tijdje geleden
0: in ieder geval. Ik denk, Zero's, denk ik. Ik laat even de muziekredactie dit ter plekke uitzoeken, want daar hebben we natuurlijk mensen voor. Maar hoe kom je dan bij deze plaat? Zit daar nog een herinnering aan of wat?
2: Ik heb hem eigenlijk helemaal plat gehoord, moet ik zeggen, vroeger.
0: Oh, oké, wat grappig.
2: Dus ik vond het echt aan het deuntje wel lekker, van de zang vind ik goed. Dus eigenlijk blijft hangen, dat nummer. Ik dacht, dat is wel gelijk die ik gehoord heb.
0: Even een kleine histervraag dan tussendoor. We weten inmiddels uit welk jaar die komt. Wat denk je?
2: Ik denk dat het, ik gok 2012, denk ik, zoiets.
0: Och, jongen. 2004.
2: Oh, 2004. Oh, dat is ik heel erg naast.
0: Oh, 2010. Oh, dat was iemand aan het... Liplezen, mijn kant op. Ik kan dus niet liplezen. 2010. Je zat er minder ver vanaf dan ik dacht. Hey, jij draait voor je 538 Radio Hart en een fijn weekend.
2: Heel goed, dankjewel.
0: Dankjewel, Stefan. Hoi.

0: Jelly Roll met Holy Water op Radio 508. Hey, vanavond om 9 uur gooit Armin de Dance Department bunker voor je open. En zometeen om 7 uur de 40 grootste dancehits van moeder aarde. De Global Dance Chart met Wessel van Diepen. Veel plezier. Fijne zaterdagavond.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De

0: Check 538.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: opeens van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
10: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: 5-3-8. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

zit op aarde. Dit is de nieuwe 538 Global Dance Chart. Radio 538. En mocht je het gemist hebben, dit waren vorige week de drie grootste. Number 3. Bebe Rexha en David.

De 14e week op 1, Bibi. Maar dat was vorige week. Welke tracks schakelen door naar de hoogste versnelling? En wie vliegt er genadeloos uit de bocht? De ontknoping hoor je vlak voor 9 uur hier in de Global Dance Chart. Welkom. Je zaterdagavond wordt afgetrapt met David Guetta en J-Lo en Save Me Tonight.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Eindelijk, zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Van school is

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Alle verf super voordelig.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: De hits van 538. Overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
12: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
15: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
14: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. De lekkere van Albert
2: Heijn. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 8 uur.
3: Amsterdam stond in het teken van de boterparade en het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie. Die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de boterparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenen ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido. Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Wessel van Diepen.
17: Oeh, zet je schrap voor de 20 allerheetste dancers ter wereld deze zaterdagavond hier.

0: Eendracht, Global Dance Chart, de Bauza omhoog, de nummer 4. De top 3 heetste dancehits ter wereld staat op scherp. Eerst is hier Armin van Buuren, goedenavond.
1: Yo, goedenavond Wessel.
0: Heeft de geweldige line-up zo meteen in Dance Department, wat zit er allemaal in?
1: Ja, ik ben er echt trots op. We hebben in de hotmix een van de meest genoemde namen van dit moment, de Belgische Pagassi en de nieuwe Swedish House Mafia. En daarnaast nog wat andere verrassingen.
0: Dankjewel Armin. En dan nu

Calvin Harris en Jazzy blijven plakken op nummer 2 met Satisfy. Zaterdagavond, Radio 538, de Global Dance Chart. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dancehit op aarde? Het belangrijkste in het leven is ongegeneerd jezelf zijn. Zegt Bibi Rexha, die haar motto ook laat doorklinken in New Religion, voor de 15e week op rij onbetwist de heetste dancehit op aarde.

0: Armin van Buren.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
20: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
21: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: 538 Nieuws. 9 uur.
23: FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen. De KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws op 538.
24: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
25: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
26: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
31: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
30: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: 538 Dance Department.
1: Bij Armin van Buuren.
2: Feestje, feestje op jouw radio. Dit is een nieuwe Dance Department. De komende drie uur trakteer ik je weer op de lekkerste BPM's, de beste DJ's en een mix van nieuwe tracks en echte klassiekers. En straks om 11 uur komt het hoogtepunt. Een exclusieve hotmix vanavond in handen van Pagassi. Nog een paar jaar geleden was hij een van de best bewaarde geheimen van alleen de Belgische dance scene, maar inmiddels is hij niet meer weg te denken van de grootste festivals en clubs in Europa. Straks dus een uur lang bij ons te gast. Maar ik trap hem eerst af met deze. Josh Baker en Poppy Bascom. Dit is My Place.

Als je over een paar jaar weer deze plaat hoort, dan denk je terug aan die zwoele zomer van 2026. Wat een hit. Frankie Rizzardo en Shinjuku. Als je toevallig nog naar Ibiza gaat deze zomer, dan moet je echt moeite doen om geen mensen te horen praten over Frankie. Hij staat in de Hai, de Pasha, de DC-10 en in de Ushuaia. We zagen zelfs Little Kleine afgelopen weekend even losgaan bij zijn set. Frankie Rizzardo is de koning van Ibiza. Dat doet hij goed. Ik ben benieuwd wat jij aan het doen bent vanavond. Laat even wat weten in de gratis 538-app. Straks tracks van Camel Fat en Oliver Heldens. Maar eerst deze. Josh Butler.

Zomer in volle gang. Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Ook tijdens de bouwvak dansen we door. Je hoorde de nieuwste track van Oliver Heldens samen met Kreider en The Young Punks. Met alleen maar klinkers. A-E-I-O-U. Ik sprak hem 2 weken geleden nog tijdens onze live-uitzending vanaf Tomorrowland. Hij kwam langs in onze studio achter de mainstage. En Oliver is zo'n heerlijke gast, hè. Hij was heerlijk vrolijk en nuchter zoals we hem kennen. Maar hij heeft stiekem ook Boom weer helemaal afgebroken met zijn sets, hoor. Een echte Tomorrowland-veteraan. En ik heb gezien dat je zijn sets kunt terugluisteren op zijn YouTube-pagina.

alles wat een beetje illegaal is, is lekker, toch? Deze plaat is een bootleg en dat is een onofficiële, niet goedgekeurde remix van Another 54 Ultra and Talk to You. De Eli Brown bootleg. Je hoorde het hier in Dance Department op 538. Ik ben trouwens benieuwd hoe lang deze nog illegaal blijft. Tijd dat die officieel gereleased wordt, toch? Dan door naar een track die voor het eerst gedraaid werd tijdens een set van Cascade op EDC Las Vegas een aantal maanden geleden. Fans wachten zich helemaal suf en het moment is eindelijk daar. Hij is officieel uit. Cascade, Glockenbach en Caitlin Aragon. Dit is Runaway.

Floating bij 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buuren. Maak je alvast klaar voor onze exclusieve hotmix deze week. Om 11 uur. Ik ben er echt trots op. Pegassi deze week.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
8: Auw. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
14: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: anders doet.
1: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Tanja Jess en Charlie Luske.
9: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
8: Midushi, wat is dan liefde? Elke zondag om 9:30, op 6 en op Kijk.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
1: Wow.
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Het had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon. En er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En dat was het nieuws op 538.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

Sunnery James en Ryan Marciano. Ze hebben een nieuwe track uit samen met Karsten. Dat is een nieuwe opkomende naam die al jarenlang achter de schermen werkte in de dance scene. Karsten heeft voor deze nieuwe track een koor gevonden. Namelijk, ik hoop dat ik dit goed uitspreek, een Zanzi Youth Choir. Je kent ze dan misschien van de finale van

0: Max Martin. En er gaan ook geruchten dat zelfs Fred again aan deze plaat heeft meegewerkt. Check het zelf, de nieuwe Swedish House Mafia, The Worldwide Warning.
1: 538 Dance Department.
2: Worldwide Warning.

BPM's worden steeds hoger. Poepa, Nasty en Fovos met Work hoor in Dance Department op 538. Nog heel even. En dan verwelkomen we de Belgische held Pagassi. Een uur lang met onze hotmix. Je hoort hem straks vanaf 11 uur. Eerst zetten we de rave nog even aan met Massano, Global en Future Generation. Nu in Dance Department.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso.

0: wij, maak het mooier.
1: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: 538 Nieuws.
11: 11 uur.
12: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijn, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: mooier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Get ready for the OG.
2: All y'all bitches are looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: This is about to go down.
11: Hi, this is Calvin Harris.
12: Hey, this is Mel P.
13: Hi, this is Chris Lake.
14: Hi, it's Koshio.
15: Hey, this is John Summit.
16: The biggest DJs in the mix.
17: 538 Dance Department.
16: This is the Dance Department Hot Mix.
18: Nog maar een paar jaar geleden was hij een van de best bewaarde geheimen van de Belgische dance scene. Inmiddels is hij niet meer weg te denken van de grootste festivals en clubs in Europa.

0: persoonlijk een van mijn favoriete DJ's van dit moment. Mocht je nou willen terugluisteren deze mix, dat kan gewoon via 538.nl. Daar vind je ook onze playlist of volg ons via @dancedepartmentofficial op Instagram. Zometeen hoor je Chesto hier op 538. Maar voordat ik echt afsluit, wil ik nog een diepe buiging maken van het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Stolbe. Ik zie je volgende week voor een nieuwe Dance Department.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
9: Grand'Italia. Thuis in Italië.
10: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
18: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
19: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
20: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
24: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
25: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
25: Fans van voordeel.
14: Aldi.
26: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
25: Fans van voordeel.
14: Aldi.
27: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
28: Oh my god.
27: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
29: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
30: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
31: 538 Nieuws.
32: 12 uur.
33: De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
34: 538!
35: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
34: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
36: Zomer op je radio.
34: Tiësto.
36: Radio 538.
37: To the civilized ways of the fairgoers. This grows... pity for these onlookers who cover their pale bodies from the sun and the wind. We're ordered to remove this clothing, pay to get in, and as they always wear, touched by the reaches of civilization. It's worth simple ways. People. Did an athletic matches arranged by the authorities. And skills. tribesmen and people from other lands.

Het is alweer augustus. En dat betekent dat ik deze maand elke maandag te vinden ben in Ibiza in Universe. En ik kan niet wachten om weer in Ibiza te draaien. Het is altijd heel speciaal om daar te zijn. En ik ben erg blij met deze wekelijkse residentie in augustus. Universe is echt een geweldige club. En iedere maandag in augustus draai ik daar een speciale sunset set. Het wordt zo'n mooie blend van classics, nieuwe tracks, mooie melodieën, dikke knallers, allemaal in de mix. Sowieso ben ik erg aan het experimenteren met mijn sound momenteel. Back to the old trance roots. Maar hopen we wel frisse nieuwe dingen erin mixen en allerlei techno- en trance platen. Dus het wordt een mooie blend van classics, nieuwe tracks en vele knallers. Deze week in Prismatic bij Tiësto 538 heb ik een Ibiza special voor je. Het komende uur draai ik in de mix een aantal tracks die je waarschijnlijk ook in My Universe set voorbij zal horen komen. We begonnen de mix met een heel mooie intro. York, Reaches of Civilization in de Tiësto edit. En dat is het nummer waar het allemaal voor mij mee begon met In Search of Sunrise. En dit is Taxi Girl, High Glow.

Prismatic by Tiësto, de Ibiza special deze week. En in de mix draai ik tracks voor je die je ook kan horen in mijn Sunset set op Ibiza in Universe. Dat draai ik elke maandag. Ik heb er heel veel zin in. Je hoort de Echo Sex Finale van Tiësto en Caleb Arredondo. Daarvoor Ed Maya Stereo Love in de ISO XO edit. Tiësto samen met Olivia Sebastianelli. Don't Lose Your Head. En Camel Fat en Volcoder Unique Moments. Het is een speciale show deze week. Ik heb ook nog een speciale verrassing voor je. Om mijn residentie in Universe in Ibiza te vieren, maak de kans om bij een van mijn shows daar aanwezig te zijn en een meet and greet met mij te winnen. Zoals je op maandag in augustus in Ibiza bent en je zou graag naar de show willen komen, laat het me weten. Ga naar mijn Instagram voor alle details, @Tiësto. Verder nu met Paul Oakenfold, Son of the Sun, in de Tiësto Remix.

Dat was Nico, Some Love en Kiki met Going Existential in the Rain. Ook hoor je nog Madeo en Brian Kearney, Ready to Fly. Allemaal topplaten in de mix, hier in Prismatic by Tiësto. Ik hoop dat je de mix tof vond. En je weet, zie ik je op een van mijn shows op een maandag in augustus in Ibiza bij Universe. Leuk dat je luisterde. Dan sluit af met Streamline, DJ Dings en Tim Rausch.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas, waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of hij het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio, radio, radio. Armin van Buuren. 538.

0: Stay tuned for more A State of Trance.
1: Nieuws. 2 uur.
2: In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf. Er raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of hij het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen, dat Hamas gebruikte als schuilplaats. En op een camping in de duinen op Texel is afgelopen avond een tent in vlammen opgegaan. De oorzaak is een gasfles die ontplofte. Ook vloog een stuk duin in brand. Maar toegesnelde campinggasten wisten met emmers water te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer, die vanwege de droogte met meerdere eenheden was uitgerukt, had de brand daarna snel geblust. Er raakte niemand gewond. Minima vannacht van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan in het noorden 26 graden, in het zuiden 31. En dat was het nieuws op 538.
1: 538!
3: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.